0: Lucia, Mada, Wada,
1: Insetti.

0: Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
2: Lim FM, serving you with the best of music.

0: LIM Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Rustig, tikke rustig, my dear. Rustig, rustig.
2: Umwika man.
1: Oh, in umwika. Fair umwika man.
2: Ruwaka dabe. Ay, go.
1: Hey, tik alasan. Fugwe snel, tik alasan.
2: Hey, wakti. Ruku wanda ku dabe. Okay, Arkino, tie a bag. What take me?
1: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. If I bid de abo working for Improser NV.
3: Enjoying the music on LIM FM.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.

Geliefde en goedemorgen. Dit is het programma Word of God en ik ben pastor Ingrid Kortstal, uw gastvrouw deze ochtend. Vandaag wil ik u bedienen vanuit het woord van God. Meer nog vanwege het feit dat we gisteren Kitty Kotti gevierd hebben. Ja, Kitty Kotti. Zoals u weet is het afschaffing van de slavernij geweest. Hoeveel honderden jaren geleden dat de slaven vanuit Amerika hier kwamen en onder erbarmelijke omstandigheden te werk gesteld werden op de plantages. Ja, het is al langer dan 160 jaar geleden. Maar we danken de Heer voor zijn genade. We danken de Heer dat Hij God is en dat Hij omziet naar alle leed en naar alles wat er is geschied binnen de mensheid. Weet u, als we denken over Kitty Kotti en afschaffing van de slavernij, dan moet er bij ons een diepere bewustwording zijn van wat voor slavernij is er afgeschaft? Is het de slavernij onder de mensen of is het de geestelijke slavernij? Want weet u, ondanks we vrij zijn, kunnen we toch nog in een gebondenheid zijn. En die gebondenheid kan maken dat besluiten die we nemen, zaken die we doen, gekleurd kunnen zijn. Maar deze ochtend wil ik u bemoedigen. Deze ochtend wil ik u bemoedigen, lieve mensen. Christus is gekomen om ons vrij te maken. Gods woord zegt, wie de Zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. En dat offer heeft Hij voor de totale mensheid gebracht. Voor de totale wereld, voor een ieder. Ook voor de slaven die toen geketend waren. Ook voor de mensen die vanuit Afrika of andere landen gekomen waren, onderdrukt werden door eigen broers, eigen landgenoten. Maar Christus heeft ons vrijgemaakt. En het is belangrijk dat we weten dat wanneer Christus ons heeft vrijgemaakt, dat we niet meer in geen enkele vorm van gebondenheid hoeven te zijn. Wie de Zoon vrijmaakt, is waarlijk vrij. En dat is pas echte Kitty Kotti. Omdat we niet meer leven vanuit een angst of leven vanuit een onderdrukking, maar dat we leven vanuit het bewustzijn van wie God is en voor wat Hij gedaan heeft in ons leven. En voor ons leven en voor de mensheid. Wanneer we vanuit die bewustheid leven, vanuit dat bewustzijn leven, dan wat er ook op ons afkomt, het zal ons niet ten onder drukken. Het zal ons niet benauwen. Maar dan zullen we weten dat God het is die ons gezien heeft, de mensheid gezien heeft en wist dat wij onszelf niet zouden kunnen verlossen en daardoor zijn Zoon Jezus Christus gestuurd heeft naar deze aarde om de mensheid te verlossen. Daarom, lieve mensen, is het heel belangrijk dat we bewust zijn van wie God is. Van het offer dat Hij gebracht heeft, Jezus Christus gebracht heeft voor de totale mensheid. Wie de Zoon vrij maakt, is waarlijk vrij. We hebben Kitty Kotti gevierd. En we merken dat een ieder deze dag viert. Maar mijn oproep is aan u deze dag. Wilt u waarlijk vrij zijn naar geest, ziel en lichaam? Dan is het tijd dat we de levende God zullen accepteren. Dat we Jezus Christus zullen accepteren. Om de banden die om ons heen zijn, dat Hij die banden kan verbreken en reeds heeft verbroken. Maar het feit is van, hoe merken we dat die banden verbroken zijn? En hoe... Hoe merken we dat die banden verbroken zijn? En hoe gaan we ermee om?
Allereerst wil ik u bemoedigen vandaag dat als u nog nooit een gebed gedaan heeft waarbij u de Heer gevraagd heeft om u te vergeven van alle zonden, om u vrij te maken van alles wat u belaagt, wat u knecht, dan is het misschien deze ochtend het moment om dat te doen. En daarom wil ik met u bidden deze ochtend. Vader, we willen u danken deze ochtend, mijn God, voor wie u bent. We zeggen u dank u wel, Heer, voor uw goedheid, uw trouw en uw genade. Heer, we zeggen u dank u wel, omdat u het plan beraamd heeft, Heer. U heeft het plan, het meestelijk plan gegeven, om de mensheid vrij te kopen van elke vorm van geestelijke slavernij. Heer, u heeft het plan geïnitieerd door uw Zoon Jezus Christus te zenden. En daarom willen we u danken deze ochtend, dat wij bewust mogen zijn van wat u gedaan heeft, van wat het offer is. En dat wij u mogen bedanken dat we dit offer mogen accepteren in ons hart en in ons leven. Omdat we niet alleen vrij willen zijn van fysieke juk, van fysieke onderdrukking, maar ook van geestelijke druk, geestelijke vrijheid. Want wanneer we vrij zijn, geestelijk vrij zijn, Heer, dan kunnen we u aanbidden, dan kunnen we u prijzen. Dan helpt u ons, o mijn Vader, om ons die rechte weg te wijzen. Dan laat u ons zien wat het betekent om waarlijk vrij te zijn. Dan laat u ons zien, Heer, dat we niet meer een slaaf van de zonde hoeven te zijn. Een slaaf van de ongerechtigheid. Maar dat we onze leden mogen stellen ten dienste van de gerechtigheid. Heer, dan begint die verandering aan de binnenkant. Dan begint die verandering, o mijn God, in ons hart. En dat zal zich manifesteren aan de buitenkant. En daarom willen wij u bedanken voor het offer van Christus Jezus. Daarom willen wij u bedanken voor deze kittikottiedag. Daarom willen wij u danken dat alle banden in ons leven die niet overeenkomstig uw wil zijn, dat die banden verbroken zijn en dat u ze verbroken heeft. Heiland, we zeggen u dank deze ochtend. We zeggen u dank wel, Heer, voor wie u bent. En we eren en we prijzen u en we danken u dat u onze verlosser bent. Wie de Zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Geliefden, ik wil u zegenen deze ochtend met deze woorden. Wie de Zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Dan is elke vorm van gebondenheid, wordt dan van ons afgenomen. En dan zijn we vrij. Ik zegen u deze ochtend, lieve mensen, dat het mag zijn een dag van overwinning, een dag van doorbraak. God zegen. Geliefden, dit was Word of God. Ik ben pastor Ingrid Kortstam en ik zeg God bless you en tot de volgende week. Amen.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: the notification on them.
1: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
4: Number one.

0: power up, cuff it up.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choi Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

0: Lim FM, de andere radio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still

0: is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
1: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim. All the hits.

0: Ainya waya imu meke mbala na talibi.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

0: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere raad.
1: If ya lobby safe, take him fire lobby me. Take it, analyse samanai holy gonigi. Matere pireti fi konkogi de leitoli. Bebe daimu accident, taki hoi gregi money. Mea denki. Baby,

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon.

0: kreten en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
4: Dit is LIM FM 91.7.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: Rattan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lees- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
1: Lim FM, de andere radio.

0: odo tak so.
1: Arkis malon tu, danti de, dan unkon doro baka, nanga nabeskopu oftewel, na odo funade. En abeskopu fti de, dat tak so, ongoloku, na tapu mancheri. En dat wil zeggen, mijn mensen, van het ene probleem in de andere vallen. Oftewel, van kwaad tot erger maken. Ongeloku. Na tapu mancheri.

0: Y si el mamorrecho que bueno me ayuda.
1: In een heerlijke maaltijd, dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 2 juli. Chinese taaiensoep met kip, sopperpoe met gedroogde garnalen en pikante kip. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limbo. Unbeatable.
4: Number one.
5: Number one.

0: broadcasting all over the world. This is Lem FM.
1: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolobi.

0: rustig, tikkie rustig, my drie. Rustig, rustig.
1: Omwikama.
0: Oh, in omwikama. Waar omwikama?
1: Ruwa kadabe. Ai, go. Hey, tik alasan. Kom we snel, tik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee.
0: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer?

0: secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat zijn? Goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Ik ben van Jagba.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want mijn man briebe dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langer in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomuso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer als je brok aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Wat een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bossen gisteren. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!

0: Goedendag, welkom bij nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is donderdag 2 juli. De staatsbegroting over het jaar 2026 is in de vroege ochtend van woensdag 1 juli met 31 stemmen voor en 16 stemmen tegen goedgekeurd in de Nationale Assemblée. We voeren nu terug naar dat moment in de Nationale Assemblée. U hoort de volgende sprekers. U hoort de president, daarna fractielid van de ABOP, Ronnie Brunswijk, de fractieleider van A20, Steven Rijmen, de fractieleider van de PL, Bronto Somaharjo, die van de NPS, Gerald Pawiro Regio, die van de NDP, Rabin Parmisser, fractielid van de VAP, Cedric van Samson, en natuurlijk ook de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin.
1: We zijn gestart in deze zittingsperiode met de situatie dat het volk zich radeloos, reddeloos en redeloos voelde. Dat was de emotie van deze samenleving. Ze hebben een diepe val meegemaakt. En zoals ik al vaak heb gezegd, interesseert het mij niet

0: aan wie u daarvan de schuld wil geven. Waarvoor ik hier sta, samen met die regering, is omdat we samen hebben gezegd dat we het vanaf nu beter moeten gaan bekijken, anders moeten gaan doen. En tegelijkertijd hebben we gezegd dat dat geen eenvoudige opgave is. En dat zien we natuurlijk elke dag weer. Het is niet makkelijk voor ons in de politiek om ons te verplaatsen in een situatie waarin we kijken naar beleid, waarin we samen debatteren en inderdaad discussiëren over dat wat ertoe doet om voor deze samenleving een toekomst te helpen scheppen waarin mensen welzijn kunnen ervaren. Het is niet makkelijk. En we hoeven elkaar daarover de schuld niet te geven, want there is enough blame to go around. Hier in deze zaal zitten er geen heiligen. En al die mensen die hier zitten, al die partijen die hier zitten, hebben bijgedragen aan de situatie. Ook die van u. Dus dat betekent dat waarvoor ik hier sta en vandaag hier ben komen zitten, is om af te sluiten deze begroting die niet eenvoudig was om het uiteindelijk op te stellen. Want toen we kwamen en die van 25 moesten behandelen, was die van 26 al opgesteld. En we moesten hem even aanpassen, indienen. En wij wisten van tevoren dat de middelen en de situatie van het land niet van die aard was dat we de meest belangrijke dingen die we moesten beginnen te doen om dit land voor te bereiden op wat er komt, we wisten dat die middelen er niet waren. En we hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat we dit jaar die tientallen miljoenen dollars die we zouden hebben moeten afdragen in verband met die schuldherschikking en die we nog minder zouden hebben vandaag om te doen wat u allemaal heeft gevraagd in deze begrotingsbehandeling. En het is ons gelukt om die herschikking te doen, zodat we vandaag dat beetje geld wat we hebben inderdaad in deze begroting kunnen steken om scholen te herstellen, om de SEH eindelijk weer terug te brengen naar wat het was en nog verder, om die 10 operatiekamers in het academisch ziekenhuis die we hadden en waarvan 3 nu draaien terug te brengen naar 6 voorlopig, en om iets te doen aan de agrosector, om ervoor te helpen zorgen dat we een basis leggen voor toerisme, wat u ook in uw meerjarenontwikkelingsplan heeft opgenomen, alleen is niet gelukt. En ik verwijt de regering niets. Alleen zeg ik, wat u in 5 jaren niet heeft kunnen realiseren, kunt u niet verwachten dat deze regering in 9 maanden realiseert.
1: Is het ontwerp? Ja. Tot vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2026. Wet staatsbegroting 2026. Ik breng thans met intitulé en considerans in stemming. Ja, stemmotivatie van geachte fractieleider Pawiro Rejo.
2: Voorzitter, met de toezegging van de president om het aandachtsgebied milieu goed te regelen, met de opdracht aan de regering om door te werken om de begroting op orde te krijgen, verspilling van onze belastingcenten te voorkomen, agressiever bestaande belastingen te innen, zodat wij dat geld kunnen besteden aan onderwijs en de zorg, met de opdracht om voldoende oog te hebben voor de ouderen, de kwetsbaren, zal de NPS-fractie voor deze motie de begroting stemmen.
1: Voor de duidelijkheid, we stemmen voor de begroting waar het staatsschuldenplan een onderdeel van is. Geachte fractieleden, Ja. We hebben het samen geagendeerd.
3: Voorzitter, we hebben het staatsschuldenplan gezien, gelezen, bestudeerd en doorgenomen. In de commissievergaderingen ook met de minister erover gecommuniceerd. En we vinden dat het een goede basis vormt dat wij daarop voort kunnen gaan, voorzitter. We vinden dat het staatsschuldenplan een goed overwogen beleid daarin aangegeven is, voorzitter. Het staatsschuldenplan biedt perspectieven. Dat is één, voorzitter. De begroting, en ik heb het al aangehaald, de begroting is een overbrugging, een brugbegroting. We komen van een bepaalde situatie, we gaan ergens naartoe. En zoals de president ook aanhaalt, we zullen dat niet in een korte tijd bereiken waar we naartoe willen gaan. Maar stap voor stap zullen we komen, maar dat is door gedisciplineerd en hard werken. Ik heb in de derde ronde aangegeven langs welke lijn, want ook wij als DNA, dat vergeten we vaak, we kijken naar de regering, maar wij als DNA hebben ook een grote verantwoordelijkheid. We hebben een controlerende taak en die punten waar langs we gaan controleren heb ik aangegeven. En dat zal ook wennen zijn, hard werken voor veel parlementariërs die ook vaak niet, op sommige helemaal niet, naar commissievergaderingen komen. En dan mogen jullie allemaal mij onaardig vinden, maar we have to tell you the truth, voorzitter. En laten we als we allemaal gezamenlijk gaan werken aan beide kanten van deze zaal en dan met de regering praten en we hebben gekeken naar de begroting, dan roep ik op onder die voorwaarden dat we het beste van zullen maken. En ik zeg, ik roep iedereen op om voor deze motie te stemmen, voor deze begroting te stemmen. Ik dank u wel.
1: Jawel, geachte fractieleider Somo Hadjo.
4: Bedankt, voorzitter. Voorzitter, deze begroting is niet perfect. Maar dat is geen enkele begroting. Het zal heus niet alle problemen van Suriname morgen oplossen. Maar het geeft de regering wel een richting om ze aan te pakken. Wij van Potjuilhoor, voorzitter, kijken niet achteruit. We willen niet stilstaan, maar willen vooruitgaan. Wij willen de regering de kans geven om haar woorden om te zetten in daden. En zullen daarom voorstemmen voor deze begroting. En wensen ook de totale Surinaamse gemeenschap one sweet man passie day. Dank u, voorzitter.
1: Dank u, geachte... Ja, fractieleden, vicevoorzitter Brunswijk.
5: Dank u wel. President, voorzitter, dank u wel. Ik heb u gezegd, vanaf die meneer president, ja, dat we hier niet meer boeken, maar nu minuut is even boeken. Dus... We hebben geluisterd naar de beraadslagingen. Het parlement heeft een zegje gedaan. En ook de regering. We hebben goed geluisterd naar de minister van Financiën. En ik zeg u, het was niet een makkelijk. Het is een begroting die al was opgesteld. En de regering is in een rijdende trein gestapt. U weet het, zonder begroting kan de regering niet verder. Ja, daarom heb ik gezegd, het is te vroeg om te klagen, het is pas een jaar. Natuurlijk volgen we de regering op de voet en kritisch willen we ze begeleiden. Maar in ieder geval, wij van de ABBA-fractie vinden dat de regering de gelegenheid moet krijgen om te regeren. Daarom stel ik voor om voor deze begroting te stemmen en... Wanneer je luistert naar de samenleving, trauma itak disi, dan binnen zoveel tijd kunnen we mensen weghalen en we gaan dat doen. We gaan met de VAP werken enzovoort. Laten we hier komen stemmen. Wie stemt nu voor de begroting? Zijn die mensen die daar praten, grootspraat hebben? Maar in ieder geval, ik stel voor dat we kamersbreed, ook de oppositie, dat we voor deze begroting gaan stemmen. Laten we de regering ruimte geven dit jaar. En 2027 kan ook kritischer zijn. Ja toch? We zijn morgen strak, maar laten we de regering de gelegenheid geven voor het bouwen van vertrouwen in de president. Vooral jullie de president, meneer Sabdeltara, maar president. Ik heb vertrouwen in u. Ik beveel aan om voor deze begroting te stemmen. Dank u wel.
1: Dank u, geachte fractieleider Raymond.
6: Voorzitter, ik heb geluisterd naar de VP. De VP heeft duidelijk gezegd dat sommige dingen kan je gewoon doen zonder geld. Die bevolking keek niet naar cijfers. Die bevolking wil alleen voelbaar en tastbaar zien dat dingen efficiënter zullen gaan dan het voorheen was. De president heeft duidelijk haar visie gegeven vanuit haar leiderschap kijk. En wij zien en merken dat die president weet waar naartoe ze wil gaan. En daarom zeggen wij van A20 en stellen we ook voor aan een ieder om voor die begroting te stemmen.
1: Geachte lid van Samson.
7: Dank u wel, voorzitter. Vanwege onze verantwoordelijkheid, voorzitter, kunnen wij niet anders. Hoop moet geen uitgestelde teleurstelling zijn. Wanneer wij tijdens deze begrotingsbehandeling de nota van wijziging een uur krijgen om daarna te gaan zien wat de grote veranderingen zullen zijn, dan is het moeilijk om als volksvertegenwoordiger het volk hoop in te boezemen, hoop in te pompen, terwijl er zoveel inconsistenties zijn in die begroting. Mijn collega Kishan Ramsikul heeft duidelijk gemaakt de koersverschillen die er zijn. We hebben ook gemerkt de verschillende verschuivingen die er zijn gekomen, dat die letterlijk geen verandering zullen brengen in de volksgezondheid, onderwijs, veiligheid. Dat zijn de drie meest belangrijke gebieden die het volk raken. En als volksvertegenwoordiger kan ik niet anders dan om mijn collega's op te roepen om goed te kijken naar die begroting en te kijken waar we duidelijk fout gaan maken om zonder meer controle, zonder duidelijke zicht op armoedebestrijding, want dat is wat het volk bezighoudt. We kunnen niet anders, die inconsistenties die in deze begroting zijn verwerkt, laten ons die ruimte niet hebben om gewoon hoop te hebben, want anders is het gewoon uitgestelde teleurstelling. Dus we willen u graag ondersteunen, we willen de regering ondersteunen, maar we willen ons werk ook goed doen. En omdat wij niet alle informatie op tijd hebben gekregen, zoals zelfs parlementariërs uit de coalitie hebben aangegeven dat het niet kan, in elkaar kisa san solati, peyogo bestudering, om ook nog wijzigingen aan te brengen. Dus we willen, maar vanuit die verantwoordelijkheid die wij dragen, zoals de president zelf heeft aangegeven, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid laat het niet toe om gewoon mee te gaan met de hoeveel inconsistenties. Dus voorzitter, we kunnen niet anders. We moeten stemmen om het volk te beschermen. En we kunnen niet meegaan met een begroting met zoveel inconsistenties. Dank u wel, voorzitter.
1: Het intitulé en considerant zijn dus aangenomen. Artikel 1 wordt in stemming gebracht. Woord of stemming. Artikel 2, woord of stemming. En het geheel ontwerp van deze wet, inclusief de staatsbegroting en inclusief staatsschuldenplan, zoals gewijzigd worden, thans in stemming gebracht. Wie is er voor? Nee, het is gezamenlijk. Omdat het een onderdeel is van een verplichting bij de begroting. Ja? Wie is er tegen? Zestien tegen. 31 voor, 16 tegen. En het ontwerp waarvan het staatsschuldenplan een onderdeel vormt, is aangenomen met 31 stemmen voor en 16 tegen. De aangenomen wet wordt door de president aangeboden ter bekrachtiging en na de bekrachtiging in het staatsblad aangekondigd.
8: Het moment waarbij de Nationale Assemblée de staatsbegroting over het jaar 2026 met 31 stemmen voor en 16 stemmen tegen goedkeurde. De voorlopige resultaten van het wateronderzoek van de Saramaka-rivier zijn bekend. We spraken vanmorgen met de directeur van de Nationale Milieuautoriteit, Vanessa Geoffrey. Vorige week werden er watermonsters genomen uit de Saramaka-rivier. Dit kwam nadat bewoners van dorpen langs de Saramaka-rivier dode vissen aantroffen. Er werd gelijk door de NMA en het NCCR hierop ingespeeld. We laten u horen het gesprek dat wij hadden met de directeur van de NMA, Vanessa Geoffrey.
9: We hebben inderdaad watermonsters die we hebben afgegeven de resultaten binnengekregen. En gebleken is dat de waarden waarnaar we zoeken eigenlijk onder de streefwaarden zijn. We hebben gekeken naar bepaalde metalen die eigenlijk moeten aanwijzen of er een verstoring voorkomt in het water. En blijkt dat die onder de streefwaarden zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er niet iets gebeurd is. Er is wel iets gebeurd, want anders had je niet de vis sterfte gekregen. Dus we zijn nog bezig om nader te onderzoeken van wat dat allemaal heeft kunnen veroorzaken.
8: U zegt er zijn wel zaken aanwezig. Wat zijn die zaken die aanwezig zijn?
9: Nou, niet dat er zaken aanwezig zijn, want kijk, we hebben onder meer dus ijzer, magaan, TSS, zijn eigenlijk allemaal een beetje technische termen, hebben we wel kunnen vinden in de watermonsters, maar of sampling, sorry. Maar dat zijn allemaal onder de streefwaarde.
8: Is er een bepaalde bron van waar deze aanwezige stoffen zouden komen?
9: Dus eigenlijk wijst het wel aan dat er een chemical lozing op plaats heeft gevonden, maar we kunnen het nog niet met zekerheid vaststellen. Dus vandaar dat we dan verder bezig zijn met het onderzoek om precies aan te geven wat er is gebeurd. We zijn nog even bezig het allemaal in kaart te brengen.
8: En voor de duidelijkheid, mevrouw Geoffrey, er werd gesuggereerd dat er mogelijk cyanide of kwik aanwezig zou zijn in het water, of althans dat het gevolg zou zijn van de vissterfte. Maar de resultaten die wijzen uit dat dit helemaal niet het geval is.
9: Klopt. Inderdaad zijn er suggesties, of tenminste suggereert dat er kwik en cyanide in het water voorkomt, maar de analyse, of tenminste de resultaten van de watermonster, wijzen inderdaad anders uit. Dus vandaar dat we zeggen, we gaan dan verder om te onderzoeken wat de oorzaak is geweest is dat we dan de vissterfte hebben gekregen.
8: Maar hoe wordt zo'n contaminatie van een rivier opgelost?
9: Ja, dus wat je eigenlijk hebt, zo moet je ook de natuur mee hebben die je daar ook helpt hiermee. Gezien dat vorige week gebeurd is, we hebben gehad regen, dan heb je dan een soort doorspoeling effect. Dus een doorstroming van het water, waardoor indien er sprake is van een concentratie van chemische middelen in het water, dat die gewoon dan doorspoelt en dan naarmate gewoon verdunt. Dus dat heb je ook. Wat we ook doen als autoriteit, dat hebben we dan afgelopen maandag gedaan, de maandag denk ik, dat we een resampling hebben gedaan van water- en vismonster. En as we speak, vandaag gaat het team wederom naar het veld om dan water- en vismonsters dan te nemen. Alleen om een beetje vast te stellen dat zaken zeg maar verminderd zijn of het gevaar geweken is. Misschien niet helemaal, maar dat we toch een goed beeld hebben van wat het is.
8: En die chemical lozing, mevrouw Geoffrey, is er al geïdentificeerd of hebben jullie al ontdekt van waar het zou kunnen komen?
9: Ja, we hebben een mogelijke locatie gekregen van waar het komt. Dus vandaar dat we inderdaad die resampling doen. Dus dat hebben we wel gekregen. En op basis daarvan dan gaan we dat verder uittrekken.
8: Is het een bedrijf? Waar komt het? Dat wilt u nog niet prijsgeven?
9: Nee, voor het onderzoek denk ik dat we het even zo houden.
8: Maar wordt de veroorzaker wel verantwoordelijk gehouden hiervoor?
9: Dus wat er gaat gebeuren, kijk, de autoriteit zijn rol in dit geheel is eigenlijk om het milieutechnisch onderzoek dan te laten plaatsvinden. Wanneer wij dat hebben allemaal gedaan, wij rapporteren dat, of tenminste we leggen dat vast in onze rapportage. En wordt het aangeboden aan de relevante autoriteiten om dit verder te onderzoeken. En met name het Openbaar Ministerie en APS, de politie, om dan werk hiervan te maken.
8: En mevrouw Geffrey, ik had laatst nog gesproken met de kapitein van Tuticamp. En hij had mij aangegeven dat bewoners van het dorp op de dag dat werd ontdekt dat er dode vissen in het water waren, dat de bewoners al gebruik hadden gemaakt van de rivier en dat ze al van de rivier hadden gegeten. Is dit bekend bij jullie?
9: Nee, dit is niet bekend bij ons. Het enige wat we hebben gehad is dat de klacht dat we ons hebben gegeven ten aanzien van de vissterven. Maar uiteraard, als dit ook gedeeld is, de autoriteit staat niet op zichzelf om dit probleem aan te pakken of deze uitdaging. We werken heel nauw met NCCR, die eigenlijk ook de coördinatie heeft als het gaat om een stukje rampenbeheer. Maar ook van dat veld, of tenminste van dit netwerk waarmee we samen bezig zijn, zal uiteraard ook de medische zending ook in beeld komen als er onregelmatigheden geconstateerd zullen worden, zeg maar. Maar dit is ons nog niet bekend, maar indien het zo is, dan zal de medische zending wel inkomen. Trouwens, ook, we zijn ook wel dagelijks in contact hoor, met traditioneel gezag, met kapitein van Tuticamp. We zijn wel met ze in contact, dus als er iets was, hadden ze ons ook wel gemeld of geïnformeerd.
8: Mevrouw Geffrey, wanneer is het onderzoek dan geheel afgerond?
9: Het streven is om deze case volgende week af te handelen.
8: Aldus Van Wessa Geffrey, de directeur van de Nationale Milieuautoriteit. We hebben met haar gesproken omdat de resultaten van het wateronderzoek van de Saramaka rivier deels bekend zijn. Bekend, ja. We vervolgen deze nieuwsuitzending. De rechter heeft onlangs vonnis gewezen in de Pikin-Saron rechtszaak, waarbij 7 politiemannen terecht stonden. Alle 7 politiemannen zijn vrijgesproken. We laten u horen, persrechter, meester Ingrid Lachi Tjaran.
10: De rechter heeft vonnis gewezen in de zaak, de Pikin-Saron-zaak zoals bekend, waarbij 7 politieagenten terecht stonden. Ten aanzien van 4 politieagenten is de kantonrechter gekomen tot een algehele vrijspraak van de telastenlegging. En dat gaat om de politieagenten Ride, AR, JK, SW en GL. En ten aanzien van de 3 overige politieagenten, kijken. De 3 overige politieagenten, die zijn RW, CJ en KB. Daar is de rechter tot de conclusie gekomen dat deze verdachten moeten worden vrijgesproken van de feiten A en B van de telastenlegging. Maar ze heeft wel bewezen geacht dat het feit onder C, dood door schuld, wel bewezen is geacht. Maar de rechter is dus van oordeel dat deze verdachten moeten worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Dus alhoewel het feit bewezen is, dan zijn toch de verdachten ontslagen van alle rechtsvervolging.
11: Was er ten laste gelegd?
10: Er was ten laste gelegd aan alle verdachten. Was ten laste gelegd doodslag, zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbende en dood door schuld. Oké, dan hebben we dus, het gaat om 2 zaken. 1 waarbij een slachtoffer wolfjager is komen te overlijden. En ten aanzien van het volgende slachtoffer, dat is Dijksteel. Dan begin ik eerst met de zaak waarbij het slachtoffer wolfjager is komen te overlijden. Het gaat om de 4 verdachten. AR, JK, SW en Lichon. Daar is de rechter tot een algehele vrijspraak gekomen, omdat de rechter van oordeel is dat niet gebleken is dat de rechter heeft aangegeven dus dat er wel vuurwapengeweld is toegepast, maar dat er van weerszijden vuurwapengeweld is toegepast. Dus zowel vanuit de mensen die achtervolgd werden door de toenmalige verdachten als door de politieagenten. Maar bij het vaststellen van de dood van deze wolfjager kan niet worden vastgesteld welke uit wiens wapen de kogel afkomstig is geweest. Vandaar dus dat alle vier verdachten vrij zijn gesproken van de feiten. Dat is ten aanzien van de vier verdachten. En ook heeft de rechter ten aanzien van deze vier verdachten aangegeven dat er ook geen sprake is geweest van dat er geen tijdige medische hulp is geboden. Omdat de rechter heeft aangegeven dus dat de situatie zo grimmig was dat het onmogelijk was voor deze politieagenten, de vier verdachten, om het bos in te gaan. Omdat er nog steeds over en weer geschoten werd. Dat is ten aanzien van de vier verdachten. Ten aanzien van de drie verdachten die wel, waarvan wel bewezen is geacht, dus dat zij het feit dood door schuld hebben begaan, maar zij ontslagen van alle rechtsvervolging, is de kantonrechter van oordeel dat wel gebleken is dat deze verdachten hebben geschoten, maar vanwege de omstandigheden. De manier waarop het geweld heeft plaatsgehad, dat is dus binnen hun bevoegdheid als politieambtenaar. En om die reden is het dus wel, de verdachten die hebben dus gehandeld ter noodzakelijke verdediging tegen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding die hen als politieambtenaar en binnen hun bevoegdheden toekwam. Dus zij hebben een beroep gedaan op noodweer en dat is dus geslaagd, want zij hebben aangegeven dus dat ze binnen hun bevoegdheden hebben gehandeld. En dat is dus binnen artikel 12 van het politiehandvest. De strafeis was de officier van justitie die heeft geëist dat deze verdachten allemaal werden vrijgesproken van het feit onder A, dat is doodslag, maar wel bewezen moest worden verklaard dat ze dus het feit onder B hebben begaan, dat is zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbende. En de officier heeft dus geëist geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. Een geheel van 12 maanden. Geheel voorwaardelijk. Dat heeft de officier geëist. Maar de rechter is dus niet gekomen tot een strafoplegging, omdat er sprake was van een noodweersituatie.
8: Persrechter Ingrid Lachi-Tjaran, zij heeft het vonnis van de rechter in de Pikin-Saron-rechtszaak, waarbij 7 politiemannen terecht stonden, nader toegelicht. Alle 7 politiemannen zijn vrijgesproken. President Jenny Simons pleit voor een leerstoel over het slavernijverleden op de Anton de Kom Universiteit. Volgens de president zijn de gevolgen van de slavernij nog altijd zichtbaar in de huidige Surinaamse samenleving. Dit zei ze gisteren tijdens de herdenking van 163 jaar afschaffing van de slavernij.
12: En misschien moet ik zeggen dat de hele transatlantische beweging naar Columbus, dan kijken we naar de inheemse hier en in het noorden, heeft pijn gebracht, lichamelijke pijn. Maar dat was niet eens het ergste dat is gebeurd. Het heeft mensen ontheemd. Het heeft mensen beroofd van hun cultuur en hun identiteit. En het heeft mensen beroofd van hun waardigheid als mens. Want wanneer je uit Afrika bent gekomen, hoezeer het ook zwaar was op dat schip, je wist nog wie je was. Maar jouw achterkleinkinderen, die zijn opgegroeid in die slavenmaatschappij. En die op 1 juli 1863, ook volgens hun, de vrijheid hebben gekregen van koning Willem III. Die schade die daar is aangebracht aan hun innerlijk, hun verstand en hun begrip over zichzelf. is groter dan elke lichamelijke pijn. We moeten erkennen dat we vandaag de dag nog bezig zijn met dat proces van herstel. Want we weten dat de opvoeding van een kind begint 20 jaar voor de geboorte van zijn grootmoeder. En de geboorte van zijn grootmoeder, die grootmoeder is opgevoed door die overgrootmoeder. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat iedereen die denkt dat op 1 juli 1863 alles is genezen en alles vrij is en alles is achtergelaten, die moet weer nadenken. En daarom, het proces van herstel is denk ik niet eens zo heel lang begonnen, omdat we heel lang niet mochten praten hierover. Het adagium was, het is voorbij. Het is niet voorbij, het gaat voorbij als wij ons best doen en als we begrijpen waarin we zitten. En ik zeg wij. Omdat, zoals eerder is gezegd, wij als Surinamers nu met elkaar in deze Mamio-samenleving met elkaar verder moeten. Maar ook omdat ook mijn voorouders uit Afrika kwamen. En anderen kwamen uit Nederland. En anderen waren van hier. En anderen kwamen via omzwervingen en vervolgingen ook naar Suriname. Dit is onze geschiedenis en onze erfenis. Maar er is hier gevraagd aan mij als president om een ministerie op te zetten of aan een ministerie de opdracht te geven om slavernijverleden te bestuderen. Ik denk dat we aan de universiteit een leerstoel moeten hebben die zich bezighoudt inderdaad. En ik ga zeggen, met het verleden van tot slaafgemaakte mensen in Suriname, inheemsen en uit Afrika afkomstige mensen, want er is ons nog meer afgepakt. De hele geschiedenis van Afrika is weggenomen van de Afrikaan. Het is vervalst, het is verborgen, het is ontkend. En wanneer we praten over zelfrespect, over weten wie je bent. Iemand heeft gezegd, mensen waren vrij, je moest weten wie je bent. Hoe weet je wie je bent? Afrikanen zijn geen slaven. Afrikanen, daar in Afrika is de wieg van de hele mensheid. Afrikanen hadden wetenschap. Ze hadden bestuurlijke organisatie Koninkrijken toen Nederland nog onder hun sliep. Ik weet niet wat ze precies deden daar. Maar Afrikanen hadden toen Koninkrijken met rechtbanken. Ze maakten al staal. Ze deden goudbewerking. Ze deden wiskunde. We moeten ervoor zorgen in de wereld dat niet alleen Suriname of Curaçao of andere landen vieren dat die mensen die in slavernij hebben geleefd, vrijheid hebben. Wij moeten ervoor zorgen dat de Afrikaanse Surinamer, omdat ik in Suriname ben, Surinamer van Afrikaanse afkomst, welke tint je ook hebt, Evi Jerry Witi Blaka Sortu Tinti Abi, wanneer jouw voorouders uit Afrika zijn gekomen, dan moet je weten wat Afrika was. Je moet begrijpen wat Afrika is en je moet goed in de gaten houden wat Afrika gaat worden. Europeanen hebben elkaar eeuwenlang doodgemaakt. Vandaag zijn ze in EU bij elkaar. Dus Afrika is toekomst. Afrika heeft jeugd. Afrika heeft ontwikkeling, samen met alle andere werelddelen in de wereld. Maar de geschiedenis is ons afgepakt. En daarom heb ik gezegd, wij hier in Suriname met al die mengelmoes die we nu zijn. Suriname is diversiteit. laten we onze geschiedenis, de slavernijgeschiedenis, de verdere geschiedenis van de Afrikaanse Surinamer, de geschiedenis van de inheemse, de Hindustanen, de Javanen, de Chinezen, dat is wij nu, Suriname. Laten wij ons gaan verdiepen erin om elkaar en onszelf beter te leren kennen. En daarom hebben we gezegd dat we Heritage Month gaan maken. Een maand waarin we ons werkelijk verdiepen in onze geschiedenis. De slavernijgeschiedenis is belangrijk, omdat de pijn littekens heeft achtergelaten die niet over zijn. En het is heel belangrijk voor de jongeren om te begrijpen wat er is gebeurd, om er overheen te komen. Maar je komt er alleen overheen wanneer je als een mens inderdaad op jezelf staat, zelfstandig bent, je ook ontwikkelt. En we moeten dus straks in de Heritage Month elkaars geschiedenis, de landen van herkomst, allemaal gaan bestuderen en dan met elkaar het feest vieren dat we samen zijn.
8: President Jennifer Simons, gisteren bij de herdenking van 163 jaar afschaffing van de slavernij. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 2 juli. Ik bedank u dan voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: seeker, man. Yes, man. I want bumbo classy, and I will see. Want see when they take sea dog. Think you no get to you. Believe in yourself, man. But do the rest, young.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 2 juli. Chinese taaiensoep met kip. Suppropo met gedroogde garnalen. En pikante kip. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: met de STVS WK-toto en win! Een van de vijf fantastische prijzen. De vijfde prijs, een wasauto maar. De vierde prijs, een 55-inch smart tv. De derde prijs, een Galaxy S26 smartphone. De tweede prijs, een ticket naar Curaçao. En de eerste prijs, een ticket naar Amsterdam. SMS daarom nu WK, dan het nummer 2020. 1 US per sms. De trekking is op 31 augustus. De STVS WK Toto.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze man is na €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer dan een brokken gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je boven €100 eten, zorg dat je doet via de Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dan sabi. Want een service is geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei boven zijn schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
1: Mama!
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
4: Rustig, ik heb rustig aan mijn drieën. Rustig, rustig.
5: Omwika, man.
4: Oh, in Omwika.
5: Waar Omwika, man?
4: Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, tik ala san. Ongo snel, tik ala san. Hey, wakti. Ruku wanta ku dabe. Oké, Arkino, taie bek, wat tik je mee?
5: Ja, want daar heb ik wat voor maak wat ik san.
6: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden. Specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoek

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is donderdag 2 juli. De staatsbegroting over het jaar 2026 is in de vroege ochtend van woensdag 1 juli met 31 stemmen voor en 16 stemmen tegen goedgekeurd in de Nationale Assemblée. We voeren u terug naar dat moment in de Nationale Assemblée. U hoort de volgende sprekers. U hoort de president, daarna fractielid van de ABOP, Ronnie Brunswick, de fractieleider van A20, Steven Rijmen, de fractieleider van de PL, Bronto Somaharjo, die van de NPS, Gerald Pawiro Regio, die van de NDP, Rabin Parmisser, fractielid van de VAP, Cedric van Samson, en natuurlijk ook de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin.
1: We zijn gestart in deze zittingsperiode met de situatie dat het volk zich radeloos, reddeloos en redeloos voelde. Dat was de emotie van deze samenleving. Ze hebben een diepe val meegemaakt. En zoals ik al vaak heb gezegd, interesseert het mij niet aan wie u daarvan de schuld wil geven. Waarvoor ik hier sta, samen met die regering, is omdat we samen hebben gezegd dat we het vanaf nu beter moeten gaan bekijken, anders moeten gaan doen. En tegelijkertijd hebben we gezegd dat dat geen eenvoudige opgave is. En dat zien we natuurlijk elke dag weer. Het is niet makkelijk voor ons in de politiek om ons te verplaatsen in een situatie waarin we kijken naar beleid, waarin we samen debatteren en inderdaad discussiëren over dat wat ertoe doet om voor deze samenleving een toekomst te helpen scheppen waarin mensen welzijn kunnen ervaren. Het is niet makkelijk. En we hoeven elkaar daarover de schuld niet te geven, want there is enough blame to go around. Hier in deze zaal zitten er geen heiligen. En al die mensen die hier zitten, al die partijen die hier zitten, hebben bijgedragen aan de situatie. Ook die van u. Dus dat betekent dat waarvoor ik hier sta en vandaag hier ben komen zitten, is om af te sluiten deze begroting die niet eenvoudig was om het uiteindelijk op te stellen. Want toen we kwamen en die van 25 moesten behandelen, was die van 26 al opgesteld. En we moesten hem even aanpassen, indienen. En wij wisten van tevoren dat de middelen en de situatie van het land niet van die aard was dat we de meest belangrijke dingen die we moesten beginnen te doen om dit land voor te bereiden op wat er komt, we wisten dat die middelen er niet waren. En we hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat we dit jaar die tientallen miljoenen dollars die we zouden hebben moeten afdragen in verband met die schuldherschikking en die we nog minder zouden hebben vandaag om te doen wat u allemaal heeft gevraagd in deze begrotingsbehandeling. En het is ons gelukt om die herschikking te doen zodat we vandaag dat beetje geld wat we hebben inderdaad in deze begroting kunnen steken om scholen te herstellen,

0: om de SEH eindelijk weer terug te brengen naar wat het was en nog verder. Om die 10 operatiekamers in het academisch ziekenhuis die we hadden en waarvan 3 nu draaien terug te brengen naar 6 voorlopig. En om iets te doen aan de agrosector. Om ervoor te helpen zorgen dat we een basis leggen voor toerisme. Wat u ook in uw meerjarenontwikkelingsplan heeft opgenomen, alleen is niet gelukt. En ik verwijt de regering niets. Alleen zeg ik, wat u in 5 jaren niet heeft kunnen realiseren, kunt u niet verwachten dat deze regering in 9 maanden realiseert.
1: Is het ontwerp tot vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2026. Wet staatsbegroting 2026. Ik breng thans met intitulé en considerans in stemming. Ja, stemmotivatie van geachte fractieleider Pawiro Rejo.
2: Voorzitter, met de toezegging van de president om het aandachtsgebied milieu goed te regelen, met de opdracht aan de regering om door te werken om de begroting op orde te krijgen, verspilling van onze belastingcenten te voorkomen, agressiever bestaande belastingen te innen, zodat wij dat geld kunnen besteden aan onderwijs en de zorg, met de opdracht om voldoende oog te hebben voor de ouderen, de kwetsbaren, zal de NPS-fractie voor deze motie de begroting stemmen.
1: Voor de duidelijkheid, we stemmen voor de begroting waar het staatsschuldenplan een onderdeel van is. Geachte fractieleden, ja, we hebben het samen geagendeerd.
3: Voorzitter, we hebben het staatsschuldenplan gezien, gelezen, bestudeerd en doorgenomen. In de commissievergaderingen ook met de minister erover gecommuniceerd. En we vinden dat het een goede basis vormt dat wij daarop voort kunnen gaan, voorzitter. We vinden dat het staatsschuldenplan een goed overwogen beleid daarin aangegeven is, voorzitter. Het staatsschuldenplan biedt perspectieven. Dat is 1, voorzitter. De begroting, en ik heb het al aangehaald, de begroting is een overbrugging, een brugbegroting. We komen van een bepaalde situatie, we gaan ergens naartoe. En zoals de president ook aanhaalt, we zullen dat niet in een korte tijd bereiken waar we naartoe willen gaan. Maar stap voor stap zullen we komen, maar dat is door gedisciplineerd en hard werken. Ik heb in de derde ronde aangegeven langs welke lijn, want ook wij als DNA, dat vergeten we vaak, we kijken naar de regering, maar wij als DNA hebben ook een grote verantwoordelijkheid. We hebben een controlerende taak en die punten waar langs we gaan controleren heb ik aangegeven. En dat zal ook wennen zijn, hard werken voor veel parlementariërs die ook vaak niet, op sommige helemaal niet, naar commissievergaderingen komen. En dan mogen jullie allemaal mij onaardig vinden, maar we have to tell you the truth, voorzitter. En laten we als we allemaal gezamenlijk gaan werken aan beide kanten van deze zaal en dan met de regering praten en we hebben gekeken naar de begroting, dan roep ik op onder die voorwaarden dat we het beste van zullen maken. En ik zeg, ik roep iedereen op om voor deze motie te stemmen, voor deze begroting te stemmen. Ik dank u wel.
1: Jawel, geachte fractieleider Somo Hadjo.
4: Bedankt, voorzitter. Voorzitter, deze begroting is niet perfect, maar dat is geen enkele begroting. Het zal heus niet alle problemen van Suriname morgen oplossen, maar het geeft de regering wel een richting om ze aan te pakken. Wij van Petjuilenhoor, voorzitter, kijken niet achteruit, willen niet stilstaan, maar willen vooruitgaan. Wij willen de regering de kans geven om haar woorden om te zetten in daden en zullen daarom voorstemmen voor deze begroting en wensen ook de totale Surinaamse gemeenschap one sweet man passie day. Dank u, voorzitter.
1: Dank u, geachte... Ja, fractieleden, Vicevoorzitter Brunswijk.
5: Dankjewel. Voorzitter, dankjewel. Ik heb u gezegd. Vanaf de minister-president, ja, dat we hier niet meer boem gaan. Nou, minuut is er even boem. Dus, we hebben geluisterd naar de beraadslagingen. Het parlement heeft een zegje gedaan. En ook de regering. We hebben goed geluisterd naar de minister van Financiën. En ik zeg u, het was niet een makkelijk. Het is een begroting die al was opgesteld. En de regering is in een rijdende trein gestapt. U weet het, zonder begroting kan de regering niet verder. Ja? Daarom heb ik gezegd, het is te vroeg om te klagen. Het is pas een jaar. Natuurlijk volgen we de regering op de voet. En kritisch willen we ze begeleiden. Maar in ieder geval, wij van de ABBA-fractie vind dat de regering de gelegenheid moet krijgen om te regeren. Daarom stel ik voor om voor deze begroting te stemmen. En wanneer je luistert de samenleving, trauma itak disi, dan binnen zoveel tijd kunnen we mensen weghalen en we gaan dat doen. We gaan met de VAP werken enzovoort. Laten we hier komen stemmen. Wie stemt nu voor de begroting? Zijn die mensen die daar praten, grootspraat hebben? Maar in ieder geval, ik stel voor dat we kamersbreed, ook de oppositie, dat we voor deze begroting gaan stemmen. Laten we de regering ruimte geven dit jaar. En 2027 kan ook kritischer zijn. Ja toch? We zijn morgen strak, maar laten we de regering de gelegenheid geven voor het bouwrokken. Een vertrouwen in de president, vooral jullie de president, meneer Zabdeter, maar president, ik heb vertrouwen in u. Ik beveel aan om voor deze begroting te stemmen. Dank u wel.
1: Dank u, geachte fractieleider Raymond.
6: Voorzitter, ik heb geluisterd naar de VP. De VP heeft duidelijk gezegd dat sommige dingen kan je gewoon doen zonder geld. Die bevolking kijkt niet naar cijfers. Die bevolking wil alleen voelbaar en tastbaar zien dat dingen efficiënter zullen gaan dan het voorheen was. De president heeft duidelijk haar visie gegeven vanuit haar leiderschap kijk. En wij zien en merken dat die president weet waar naartoe ze wil gaan. En daarom zeggen wij van A20 en stellen we ook voor aan een ieder om voor die begroting te stemmen.
1: Geachte lid van Samson.
7: Dank u wel, voorzitter. Vanwege onze verantwoordelijkheid, voorzitter, kunnen wij niet anders. Hoop moet geen uitgestelde teleurstelling zijn. Wanneer wij tijdens deze begrotingsbehandeling de nota van wijziging een uur krijgen om daarna te gaan zien wat de grote veranderingen zullen zijn, dan is het moeilijk om als volksvertegenwoordiger het volk hoop in te boezemen, hoop in te pompen, terwijl er zoveel inconsistenties zijn in die begroting. Mijn collega Kishan Ramsikul heeft duidelijk gemaakt de koersverschillen die er zijn. We hebben ook gemerkt de verschillende verschuivingen die er zijn gekomen, dat die letterlijk geen verandering zullen brengen in de volksgezondheid, onderwijs, veiligheid. Dat zijn de drie meest belangrijke gebieden die het volk raken. En als volksvertegenwoordiger kan ik niet anders dan om mijn collega's op te roepen om goed te kijken naar die begroting en te kijken waar we duidelijk fout gaan maken om zonder meer controle, zonder duidelijke zicht op armoedebestrijding, want dat is wat het volk bezighoudt. We kunnen niet anders, die inconsistenties die in deze begroting zijn verwerkt, laten ons die ruimte niet hebben om gewoon hoop te hebben, want anders is het gewoon uitgestelde teleurstelling. Dus We willen u graag ondersteunen, we willen de regering ondersteunen, maar we willen ons werk ook goed doen. En omdat wij niet alle informatie op tijd hebben gekregen, zoals zelfs parlementariërs uit de coalitie hebben aangegeven dat het niet kan, in elkaar kiezen aan Solati, PO-bestudering, om ook nog wijzigingen aan te brengen. Dus we willen, maar vanuit die verantwoordelijkheid die wij dragen, zoals de president zelf heeft aangegeven, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid laat het niet toe om gewoon mee te gaan met de hoeveel inconsistenties. Dus voorzitter, we kunnen niet anders. We moeten stemmen om het volk te beschermen. En we kunnen niet meegaan met een begroting met zoveel inconsistenties. Dank u wel, voorzitter.
1: Het intitulé en considerant zijn dus aangenomen. Artikel 1 wordt in stemming gebracht, woord of stemming. Artikel 2, woord of stemming. En het geheel ontwerp van deze wet, inclusief de staatsbegroting en inclusief staatsschuldenplan, zoals gewezen worden, thans in stemming gebracht. Wie is er voor? Is gezamenlijk. Omdat het een onderdeel is van een verplichting bij de begroting. Ja? Wie is er tegen? Zestien tegen. 31 voor, 16 tegen. En het ontwerp waarvan het staatsschuldenplan een onderdeel vormt, is aangenomen met 31 stemmen voor en 16 tegen. De aangenomen wet wordt door de president aan de president aangeboden ter bekrachtiging en na de bekrachtiging in het staatsblad aangekondigd.
8: Het moment waarbij de Nationale Assemblée de staatsbegroting over het jaar 2026 met 31 stemmen voor en 16 stemmen tegen goedkeurde. De voorlopige resultaten van het wateronderzoek van de Saramaka-rivier zijn bekend. We spraken vanmorgen met de directeur van de Nationale Milieuautoriteit van Wessa Geoffrey. Vorige week werden er watermonsters genomen uit de Saramaka-rivier. Dit kwam nadat bewoners van dorpen langs de Saramaka-rivier dode vissen aantroffen. Er werd gelijk door de NMA en het NCCR hierop ingespeeld. We laten u horen het gesprek dat wij hadden met de directeur van de NMA van Wessa Geoffrey.
9: We hebben inderdaad watermonsters die we hebben afgegeven, de resultaten binnengekregen. En gebleken is dat de waarden waarnaar we zoeken eigenlijk onder de streefwaarden zijn. We hebben gekeken naar bepaalde metalen die eigenlijk moeten aanwijzen of er een verstoring voorkomt in het water. En blijkt dat die onder de streefwaarden zijn, maar dat wil niet zeggen dat er niet iets gebeurd is. Er is wel iets gebeurd, want anders had je niet de vis sterfte gekregen. Dus we zijn nog bezig om nader te onderzoeken van wat dat allemaal heeft kunnen veroorzaken.
8: U zegt er zijn wel zaken aanwezig. Wat zijn die zaken die aanwezig zijn?
9: Nou, niet dat er zaken aanwezig zijn, want kijk, we hebben onder meer dus ijzer, magaan, TSS, eigenlijk allemaal een beetje technische termen, hebben we wel kunnen vinden in de watermonsters. Maar, of sampling, sorry. Dat zijn allemaal onder de streefwaarden.
8: Is er een bepaalde bron van waar deze aanwezige stoffen zouden komen?
9: Dus eigenlijk wijst het wel aan dat er een chemical lozing op plaats heeft gevonden, maar we kunnen het nog niet met zekerheid vaststellen. Dus vandaar dat we dan verder bezig zijn met het onderzoek om precies aan te geven wat er is gebeurd. We zijn nog even bezig het allemaal in kaart te brengen.
8: En voor de duidelijkheid, mevrouw Geoffrey, er werd gesuggereerd dat er mogelijk cyanide of kwik aanwezig zou zijn in het water, of althans dat het gevolg zou zijn van de vissterfte. Maar de resultaten die wijzen uit dat dit helemaal niet het geval is.
9: Klopt. Inderdaad zijn er suggesties, of tenminste dat men dat suggereert, dat er kwik en cyanide in het water voorkomt, maar de analyse, of tenminste de resultaten van de watermonster wijzen inderdaad anders uit. Dus vandaar dat we zeggen, we gaan dan verder om te onderzoeken wat de oorzaak is geweest is dat we dan de vissterfte hebben gekregen.
8: Maar hoe wordt zo'n contaminatie van een rivier opgelost?
9: Ja, dus wat je eigenlijk hebt, zo moet je ook de natuur mee hebben die je daar ook helpt hiermee. Gezien dat vorige week gebeurd is, we hebben gehad regen, dan heb je dan een soort doorspoeling effect. Dus een doorstroming van het water, waardoor indien er sprake is van een concentratie van chemische middelen in het water, dat die gewoon dan doorspoelt en dat naarmate gewoon verdunt. Dus dat heb je ook. Wat we ook doen als autoriteit, dat hebben we dan afgelopen maandag gedaan, de maandag denk ik, dat we een resampling hebben gedaan van water- en vismonster. En as we speak, vandaag gaat het team wederom naar het veld om dan water- en vismonsters dan te nemen. Alleen om een beetje vast te stellen dat zaken zeg maar verminderd zijn of het gevaar geweken is. Misschien niet helemaal, maar dat we toch een goed beeld hebben van wat het is.
8: En die chemical losing, mevrouw Geffrey, is er al geïdentificeerd of hebben jullie al ontdekt van waar het zou kunnen komen?
9: Ja, we hebben een mogelijke locatie gekregen van waar het komt. Dus vandaar dat we inderdaad die resampling doen. Dus dat hebben we wel gekregen. En op basis daarvan dan gaan we dat verder uittrekken.
8: Is het een bedrijf? Van waar komt het? Dat wilt u nog niet prijsgeven?
9: Nee, voor het onderzoek denk ik dat we het even zo houden.
8: Maar wordt de veroorzaker wel verantwoordelijk gehouden hiervoor?
9: Dus wat er gaat gebeuren, kijk, de autoriteit zijn rol in dit geheel is eigenlijk om het milieutechnisch onderzoek dan te laten plaatsvinden. Wanneer wij dat hebben allemaal gedaan, wij rapporteren dat, of tenminste we leggen dat vast in onze rapportage. En wordt het aangeboden aan de relevante autoriteiten om dit verder te onderzoeken. En met name het Openbaar Ministerie en APS, de politie, om dan werk hiervan te maken.
8: En mevrouw Geffrey, ik had laatst nog gesproken met de kapitein van Tuticamp. En hij had mij aangegeven dat bewoners van het dorp op de dag dat werd ontdekt dat er dode vissen in het water waren, dat de bewoners al gebruik hadden gemaakt van de rivier en dat ze al van de rivier hadden gegeten. Is dit bekend bij jullie?
9: Nee, dit is niet bekend bij ons. Het enige wat we hebben gehad is dat dit klacht dat we ons hebben gegeven ten aanzien van de vissterven. Maar uiteraard, als dit ook gedeeld is, de autoriteit staat niet op zichzelf om dit probleem aan te pakken of deze uitdaging. We werken heel nauw met NCCR, die eigenlijk ook de coördinatie heeft als het gaat om een stukje rampenbeheer. Maar ook van dat veld, of tenminste van dit netwerk waarmee we samen bezig zijn, zal uiteraard ook de medische zending ook in beeld komen als er onregelmatigheden geconstateerd zullen worden, zeg maar. Maar dit is ons nog niet bekend, maar indien het zo is, dan zal de medische zending wel inkomen. Trouwens ook, we zijn ook wel dagelijks in contact hoor, met traditioneel gezag, met kapitein van Tuticamp. We zijn wel met ze in contact, dus als er iets was, hadden ze ons ook wel gemeld of geïnformeerd.
8: Mevrouw Geffrey, wanneer is het onderzoek dan geheel afgerond?
9: Het streven is om deze case volgende week af te handelen.
8: Aldus van Wessa Geffrey, de directeur van de Nationale Milieuautoriteit. We hebben met haar gesproken omdat de resultaten van het wateronderzoek van de Saramaka rivier deels bekend zijn. Bekend, ja. We vervolgen deze nieuwsuitzending. De rechter heeft onlangs vonnis gewezen in de Pikin-Saron rechtszaak, waarbij 7 politiemannen terecht stonden. Alle 7 politiemannen zijn vrijgesproken. We laten u horen, persrechter, meester Ingrid Lachi Charan.
10: De rechter heeft vonnis gewezen in de zaak, de Pikin-Saron-zaak zoals bekend, waarbij 7 politieagenten terecht stonden. ten aanzien van 4 politieagenten is de kantonrechter gekomen tot een algehele vrijspraak van de telastenlegging. En dat gaat om de politieagenten Ridé, AR, JK, SW en GL. En ten aanzien van de 3 overige politieagenten, kijken, de 3 overige politieagenten, die zijn RW, CJ en KB. Daar is de rechter tot de conclusie gekomen dat deze verdachten moeten worden vrijgesproken van de feiten A en B van de telastenlegging. Maar ze heeft wel bewezen geacht dat het feit onder C, dood door schuld, wel bewezen is geacht. Maar de rechter is dus van oordeel dat deze verdachten moeten worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Dus alhoewel het feit bewezen is, dan moet, zijn toch de verdachten ontslagen van alle rechtsvervolging. Er was ten laste gelegd aan alle verdachten, was ten laste gelegd doodslag, zwaar mishandeling, de dood ten gevolge hebbende en dood door schuld. Oké, dan hebben we dus, het gaat om 2 zaken. 1 waarbij een slachtoffer wolfjager is komen te overlijden. En ten aanzien van het volgende slachtoffer, dat is Dijksteel. Dan begin ik eerst met de zaak waarbij het slachtoffer wolfjager is komen te overlijden. Dat gaat om de 4 verdachten. AR, JK, SW en Lichon. Daar is de rechter tot een algehele vrijspraak gekomen. Omdat de rechter van oordeel is dat niet gebleken is dat... de rechter heeft aangegeven dus dat er wel vuurwapengeweld is toegepast. Maar dat er van weerszijden vuurwapengeweld is toegepast. Dus zowel vanuit de mensen die achtervolgd werden door de toenmalige verdachten als door de politieagenten. Maar bij het vaststellen van de dood van deze wolfjager kan niet worden vastgesteld welke uit wiens wapen de kogel afkomstig is geweest. Vandaar dus dat alle 4 verdachten vrij zijn gesproken van de feiten. Dat is ten aanzien van de 4 verdachten. En ook heeft de rechter ten aanzien van deze 4 verdachten aangegeven dat er ook geen sprake is geweest van dat er geen tijdige medische hulp is geboden. Omdat de rechter heeft aangegeven dus dat de situatie zo grimmig was dat het onmogelijk was voor deze politieagenten, de 4 verdachten, om het bos in te gaan. Omdat er nog steeds over en weer geschoten werd. Dat is ten aanzien van de 4 verdachten. Ten aanzien van de 3 verdachten die wel, waarvan wel bewezen is geacht, dus dat zij het feit dood door schuld hebben begaan, maar zij ontslagen van alle rechtsvervolging, is de kantonrechter van oordeel dat wel gebleken is dat deze verdachten hebben geschoten, maar vanwege de omstandigheden. De manier waarop het geweld heeft plaatsgehad, dat is dus binnen hun bevoegdheid als politieambtenaar. En om die reden is het dus wel, de verdachten die hebben dus gehandeld ter noodzakelijke verdediging tegen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding die hen als politieambtenaar en binnen hun bevoegdheden toekwam. Dus zij hebben een beroep gedaan op noodweer en dat is dus geslaagd, want zij hebben aangegeven dus dat ze binnen hun bevoegdheden hebben gehandeld. En dat is dus binnen artikel 12 van het politiehandvest. De strafeis was de officier van justitie die heeft geëist dat deze verdachten allemaal werden vrijgesproken van het feit onder A, dat is doodslag, maar wel bewezen moest worden verklaard dat ze dus het feit onder B hebben begaan, dat is zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbende. En de officier heeft dus geëist geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. Een geheel van 12 maanden. Geheel voorwaardelijk. Dat heeft de officier geëist. Maar de rechter is dus niet gekomen tot een strafoplegging, omdat er sprake was van een noodweersituatie.
8: Persrechter Ingrid Lachi-Tjaran, zij heeft het vonnis van de rechter in de Pikin-Saron-rechtszaak, waarbij 7 politiemannen terecht stonden, nader toegelicht. Alle 7 politiemannen zijn vrijgesproken. President Jenny Simons pleit voor een leerstoel over het slavernijverleden op de Anton de Kom Universiteit. Volgens de president zijn de gevolgen van de slavernij nog altijd zichtbaar in de huidige Surinaamse samenleving. Dit zei ze gisteren tijdens de herdenking van 163 jaar afschaffing van de slavernij.
0: En misschien moet ik zeggen dat de hele transatlantische beweging naar Columbus, daar kijken we naar de inheemse hier en in het noorden, heeft pijn gebracht, lichamelijke pijn. Maar dat was niet eens het ergste dat is gebeurd. Het heeft mensen ontheemd. Het heeft mensen beroofd van hun cultuur en hun identiteit. En het heeft mensen beroofd van hun waardigheid als mens. Want wanneer je uit Afrika bent gekomen, hoezeer het ook zwaar was op dat schip, je wist nog wie je was. Maar jouw achterkleinkinderen, die zijn opgegroeid in die slavenmaatschappij. En die op 1 juli 1863, ook volgens hun, de vrijheid hebben gekregen van koning Willem III. Die schade die daar is aangebracht aan hun innerlijk, hun verstand en hun begrip over zichzelf, is groter dan elke lichamelijke pijn. We moeten erkennen dat we vandaag de dag nog bezig zijn met dat proces van herstel. Want we weten dat de opvoeding van een kind begint 20 jaar voor de geboorte van zijn grootmoeder. En de geboorte van zijn grootmoeder, die grootmoeder is opgevoed door die overgrootmoeder. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat iedereen die denkt dat op 1 juli 1863 alles is genezen en alles vrij is en alles is achtergelaten, die moet meer nadenken. En daarom, het proces van herstel is denk ik niet eens zo heel lang begonnen, omdat we heel lang niet mochten praten hierover. Het adagium was, het is voorbij. Het is niet voorbij, het gaat voorbij als wij ons best doen en als we begrijpen waarin we zitten. En ik zeg wij. Omdat, zoals eerder is gezegd, wij als Surinamers nu met elkaar in deze Mamio-samenleving met elkaar verder moeten. Maar ook omdat ook mijn voorouders uit Afrika kwamen. En anderen kwamen uit Nederland. En anderen waren van hier. En anderen kwamen via omzwervingen en vervolgingen ook naar Suriname. Dit is onze geschiedenis en onze erfenis. Maar er is hier gevraagd aan mij als president om een ministerie op te zetten of aan een ministerie de opdracht te geven om slavernijverleden te bestuderen. Ik denk dat we aan de universiteit een leerstoel moeten hebben die zich bezighoudt inderdaad. En ik ga zeggen, met het verleden van tot slaafgemaakte mensen in Suriname, inheemsen en uit Afrika afkomstige mensen. Want er is ons nog meer afgepakt. De hele geschiedenis van Afrika is weggenomen van de Afrikaan. Het is vervalst, het is verborgen, het is ontkend. En wanneer we praten over zelfrespect, over weten wie je bent, Iemand heeft gezegd, mensen waren vrij, je moest weten wie je bent. Hoe weet je wie je bent? Afrikanen zijn geen slaven. Afrikanen, daar in Afrika is de wieg van de hele mensheid. Afrikanen hadden wetenschap. Ze hadden bestuurlijke organisatie Koninkrijken toen Nederland nog onder hun sliep. Ik weet niet wat ze precies deden daar. Maar Afrikanen hadden toen Koninkrijken met rechtbanken. Ze maakten al staal. Ze deden goudbewerking. Ze deden wiskunde. We moeten ervoor zorgen in de wereld dat niet alleen Suriname of Curaçao of andere landen vieren dat die mensen die in slavernij hebben geleefd, vrijheid hebben. Wij moeten ervoor zorgen dat de Afrikaanse Surinamer, omdat ik in Suriname ben, Surinamer van Afrikaanse afkomst, welke tint je ook hebt, if Jerry weet die blakke soort toe tint in Abi. Wanneer jouw voorouders uit Afrika zijn gekomen, dan moet je weten wat Afrika was. Je moet begrijpen wat Afrika is en je moet goed in de gaten houden wat Afrika gaat worden. Europeanen bij elkaar eeuwenlang doodgemaakt. Vandaag zijn ze in EU bij elkaar. Dus Afrika is toekomst. Afrika heeft jeugd. Afrika heeft ontwikkeling. Samen met alle andere werelddelen in de wereld. Maar de geschiedenis is ons afgepakt. En daarom heb ik gezegd, wij hier in Suriname met al die mengelmoes die we nu zijn. Suriname is diversiteit. Laten we onze geschiedenis, de slavernijgeschiedenis, de verdere geschiedenis van de Afrikaanse Surinamer, de geschiedenis van de inheemse, de Hindustanen, de Javanen, de Chinezen, dat is wij nu, Suriname. Laten wij ons gaan verdiepen erin om elkaar en onszelf beter te leren kennen. En daarom hebben we gezegd dat we Heritage Month gaan maken. Een maand waarin we ons werkelijk verdiepen in onze geschiedenis. De slavernijgeschiedenis is belangrijk, omdat de pijn littekens heeft achtergelaten die niet over zijn. En het is heel belangrijk voor de jongeren om te begrijpen wat er is gebeurd, om er overheen te komen. Maar je komt er alleen overheen wanneer je als een mens inderdaad op jezelf staat, zelfstandig bent, je ook ontwikkelt. En we moeten dus straks in de Heritage Month elkaars geschiedenis, de landen van herkomst, allemaal gaan bestuderen en dan met elkaar het feest vieren dat we samen zijn.
8: President Jennifer Simons, gisteren bij de herdenking van 163 jaar afschaffing van de slavernij. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 2 juli. Ik bedank u dan voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

0: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.
1: What the hell is going on?

0: Spaniards.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 2 juli. Chinese taaiensoep met kip, sopperpoe met gedroogde garnalen en pikante kip. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Lim FM. The original connection with radio.

0: Mi odo takso.
1: Arkis malontu, dan ti de, dan unkondoro baka, nanga nabeskopu oftewel, na odo funade. En abeskopu ti de, dat takso, ongoloku, na tapu mancheri. En dat wil zeggen, mijn mensen, van het ene probleem in de andere vallen. Oftewel, van kwaad tot erger maken. Ongeloku. Na tapu mancheri.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Judith's Kapsalon, aan de Kwattenweg 175. Voor een goede haarverzorging.
2: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
3: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Sranazani, Naskip. Naview.
8: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
9: Hoi mama.
10: Hallo Shelle, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
9: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
10: Lang, je zin wel 100 euro, Jim.
9: Mama, ik zei 50 euro.
10: Maar dan van jou zin wel 100 euro daar.
9: Ik zei 50 euro, mama, 50.
10: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
9: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
10: Maar jij dan nog? In zin via Western Union, die op Bengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top. De smijt is aan het gaan. If stop that you're sending our trappen, that's the one.
9: Ja, ma, ik weet

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
1: Number one.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: Goedemiddag, welkom bij QNWK Update. Vlak voor Bagan Natori. Vandaag is donderdag 2 juli. Asan en Waka ab voetbal en lolo, WK en lolo. En ja, ik ben al terug uit het WK gebeuren. Dus altijd prettig om het samen met mijn voetbalmaatje bij QN te doen. Rashid Sultan. Rashid, goedemiddag, Fafi.
1: Goedemiddag, Koetje, goedemiddag. Ik word rustig. Ik word rustig. En met jou?
0: Wel, ben je er. Fafi, ben je niet op kantoor, boy?
1: Sowieso. Maar hoe zit het met de vermoeidheid? Ben je een beetje uitgerust?
0: Ja, de afstanden zijn groot in Amerika. En je moet gaan reizen. Maar het mooiste ervan is wel dat je ook al vlieg je. Het was zodanig dat op elke airline in Amerika, dus American Airlines, United, Southwest, je WK voetbal kan volgen op je telefoon. Wow. Het is gratis.
1: Nice.
0: Dus je mist eigenlijk in de lucht geen enkele wedstrijd. Dat was wel prettig bij het reizen. Dus je kan bij Luku Aladdin Play, ja. Waar ik denk van ik ben onder, want je kan uiteindelijk niet naar alles gaan. Maar dat was wel een pre. Maar de afstanden zijn wel groot.
1: Begrijpelijk. Nee, natuurlijk fijn als je alles kan volgen. Als je een voetbaldier bent in het leven, je kiest er niet voor. Je hoort als een voetbaldier geboren uiteindelijk.
0: Ja.
1: En ja, nee, helemaal goed als je alles hebt kunnen volgen, Q. Dat doen wij ook van QN Sports natuurlijk.
0: Goed, als je het even gaat naar speeldag, is dit bij de Kitty Kotti. En dan denk je dat het gaat gebeuren. Toch zo teleurstellend voor de Afrikaanse landen die, als je kijkt om te beginnen bij Congo tegen Engeland, die een 1-0 voorsprong verdient neemt. En dan kijk je toch naar die wedstrijd, daar is je dat boy. Onlang al Congo, om Mahora druk dus voor Engeland. Toch uiteindelijk winnen de Engelsen met 2-1 met Harry Kane in een belangrijke rol. Maar ik vind wel dat zeker de bal zal lui, moet je meegeven als wereldspit.
1: Ja.
0: Maar dat hij vrij stond in het gebied. Toch de vraag is ook nog steeds wederom gebleken dat ook Congo tactisch tekort komt.
1: Ja, Congo kwam tactisch uiteindelijk tekort. Alhoewel ik wel moet zeggen, de tactiek van de trainer, de opzet, het plannetje met het spelletje van de trainer van Congo was bijzonder goed. Ze hebben het ook lang volgehouden. Het leek er echt op dat Engeland op een drama afliep. Ondanks pogingen van Jude Bellingham, de keeper, die was in uitstekende vorm. Dan krijg je toch nog op het gegeven moment die 1-1. En dan denk je van, maar we hebben het erover. Kijk, Harry Kane komt natuurlijk vrij te staan. Hij kopt vrij in. Maar op het moment dat die voorzet gaat komen, staat hij wel gedekt. Het is die loopactie van hem. Maar ik was een soort loopactie in een soort boogkoetje. En die man komt plotseling vrij in koppen. Daar vond ik wel dat de keeper misschien ietsje meer gedaan kon hebben. Want dat bal naar Kopgofarai naar Oekoe, maar die tweede Q, die was gewoon magistraal.
0: Nee, zeker magistraal, maar als je het even loopt op dat bal, dat hij zijn aanname was goed. Drie spelers, normaal zegt de gouden regel in het gebied als vregen, je moet instappen voor het blok. En hij gaat gewoon langs die en de man vast wel.
1: Joep lelijk verdedigen, Joep met een sliding dat bal of niet?
0: Ja, je moet. Want je moet het blokken, want je staat tegenover een wereldspits. En dan zie je toch wel dat ondanks deze de meeste Afrikaanse voetballers in Europa voetballen,
1: ja.
0: Toch? Je toch wel tekort komt als je een wereldspits hebt die in vorm is.
1: Ja.
0: Maar druk is stempel naar Bayern München.
1: Ja.
0: Toch, uiteindelijk zie je toch wel Amafasa 2-1. En dan zie je dat Congo niet meer terug kan komen.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Uiteraard, Congo heeft toch lang in de wedstrijd meegedaan, af en toe gevaarlijke momenten wanneer ze uitbraken. Maar Engeland had het vooral na die 2-1 wel helemaal dichtgegooid achter. En het is jammer voor Congo, de maand door de afvolgende ronde. Ze hebben de groepsfase overleefd. Het is mooi als WK-debutant natuurlijk. Maar verder moet je gewoon Engeland meegeven dat het ook wel een verdiende overwinning is. Jammer natuurlijk, want Congo was daags daarvoor net haar onafhankelijkheidsdag.
3: Ja, en voor mensen niet, als ze dat zijn vergeten, Congo kwam uit die pool waar Jamaica zat in de playoff in maart. Ja. En Congo heeft een naamsverandering gedaan. En ik denk dat heel veel mensen dat zijn vergeten, maar wij bij QN houden alles bij. De naam van vroeger toen ze een republiek werden was Zaïre. En toen ze voor het eerst op het WK kwamen was in 1974. En toen won Brazilië met moeite met 3-0. Toen nog met Rivellino en Gersino in hun nadagen, toch? En Joegoslavië klopte Zaïre toen met 9-0. En Zaïre is toen veranderd in de naam van Congo. Alleen dat mensen dat dus weten. En dan een andere drama later op de dag geweest gisteren. Senegal, die een 2-0 voorsprong houdt, verdient. En een herboren Rode Duivels België maakt 2-2, gaat in de verlenging. En in de Dyer zeg ik een penalty, VAR beslist het, toch? Maar even voor die situatie gaan, toch, je hoort verschillende reacties. Kies Senegal mooi. Het gedrag wat ze hebben vertoond om weg te lopen van het veld in de African Nation Cup. Ja, gisteren waren ze verplicht om weg te lopen van het veld.
2: Ja.
3: Wederom een Afrikaans land die een 2-0 voorsprong. Ideaal voor een kwart, achtste finale, niet kon houden tegen geen geweldige België tot nu toe op het toernooi.
2: Nee, kijk, het voordeel dat Senegal gisteren vooral mee had, was dat Jeremy Doku helemaal niet in geweldige doen was. En je moet het nu ook wel de coach van België meegeven dat hij de exacte, de juiste wissels heeft gepleegd om body te geven aan de wedstrijd voor België, zeg maar. Alle wissels hebben vrijwel goed uitgepakt. Lukaku in de spits natuurlijk. Zo iemand moet je altijd wel mee beginnen. En hij is belangrijk geweest. Hij kan spelers bezighouden. Al met al, jammer natuurlijk even de toneel naar Fisikusje. Want dan denk je van, hey. En dan zijn er niet eens meer zoveel tijd om de voorsprong vast te houden. En je geeft het weg.
3: En nog een bij in België, waar je denkt 2-0 tactisch ga je het uitspelen. Ja. Je hebt een man daar die bal vast is. En dan komen ze tekort. Vanaf pas in de 85ste minuut. Toch? Ja. Pakt Lukaku zijn goal.
2: Ja.
3: En daarna binnen een paar minuten 2-2 ga je naar verlenging. Wat vond je zelf van het besluit van de penalty door VAR? Want VAR laat de arbiter komen, hij neemt het uiteindelijk besluit. Wat vond je zelf, wel of geen penalty?
2: Ja, goed, en daar wil ik dadelijk ook jouw mening daarover horen. Maar ik zeg, heel erg vervelend natuurlijk voor Senegal dat het op dat moment zo moet gebeuren. Maar de arbiter die gaat naar, wordt geroepen door, teruggeroepen door de VAR om naar het scherm te gaan kijken. En je ziet hoe je het of je het nou wil zien of niet, er is duidelijk contact. En of Tielemans wel bij de bal zou komen, is nog vraag 2. Maar is contact. En als de arbiter denkt zo tof te zijn of zo braaf te zijn om terug te lopen op het veld en te zeggen van dit is geen penalty, dan ligt hij gelijk uit het toernooi. Want het is een penalty, Kusjo. Nee. Wat vind je?
3: Laat maar zeggen. Daar kan je een discussie over gaan voeren. Ik heb ook ernaar gekeken. Ja. En wat mensen vergeten, zeker supporters, is... Kijk even wie als eerste instapt. Is het de verdedigende man die zijn been als eerste zet? Of de aanvaller? Mm-hmm. En dan zie je het contact, toch? En die discussie, je moet uit goede huizen komen mm-hmm. om je te overtuigen. Maar ik zou ook 100% voor die penalty fluiten. Want je haalt wel de aanvallende man in het gebied. Ja. Toch als je het niet vindt, benadeel je de man die als eerste instapt.
2: Ja.
3: De verdediger had moeten nadenken om de stap niet te maken. En de man af de eens, dan gaan ook. Maar dat dan wordt je een week aan voetbal. Je bent op dat moment, moet je als arbiter zeggen, hey, wel of niet. Mm-hmm. Toch, ik vond ook dat het een penalty was. En summa non lobator non lobeng. Maar dat mag verder uit, dat is een discussie. Op het moment dat het valt, toch valt het. En hij trapt hem gewoon feinloos strak in.
2: Maar dat bedoel ik.
3: Uiteindelijk gaat België door. Nog even kort de laatste wedstrijd. Bosnië was geen partij voor USA, maar de rode kaart voor een topspelerspits, dat was wel natuurlijk conform het boekje of niet?
2: Dat kan, het kan zwaar gaan tellen voor Amerika, zeker als ze in de volgende fase gaan moeten voetballen tegen, ik weet nog niet wie de tegenstander is, maar Balogun was heel belangrijk voor Amerika en om op die rode kaart terug te komen. Koetje, kijk, die man is een aanvaller. Als je die man goed kent, Balogun, het is een vrij sportieve voetballer. Hij kijkt naar de bal. Hij wil positie nemen om de bal goed aan te kunnen nemen, om het duel te kunnen nemen. En die man komt zo ongelukkig wel hard terecht op de hakken van de tegenstander. En dan is het wel een moeilijke keuze voor de arbiter. Hij kiest voor de rode kaart, maar ik vind het wel bijzonder zuur.
3: Het kan zuur zijn, maar men is niet consequent geweest op dit toernooi om deze overtredingen. Er zijn een legio voorbeelden die niet zijn afgestraft. Die discussie gaat nog steeds bij Messi in die eerste wedstrijd. Toch waarin deze een gele kaart gehad heeft. Vandaar dat men vindt van Messi en met FIFA. Uiteindelijk is het sowieso een rode kaart. Ja. Hij had ook moeten nadenken als spits. Je staat ook ideaal voor. Weet je, al met al rood, het is zuur. En je moet hopen dat USA voorbij de achtste finale gaat. Maar goed, weet je, Arawakke Alafasi met QNWK update. Als je gaat luisteren naar Bakanatori, want dat is de bedoeling ook, want we doen zo moest doen. We gaan heel even eruit en dan kom ik gelijk terug met die twee wedstrijden die we straks hebben. Tot zo.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
3: Welkom terug voor het laatste gedeelte bij QNWK Update. En als u blijft luisteren elke dag bij Bakanatori, dan weet u ook dat QN teamforma HR Waka Alafasi. En dat is natuurlijk altijd de bedoeling geweest. En als je op het WK bent geweest, dan hebben we natuurlijk een primeur gehad. Maar goed, de producent weet precies waar hij het wil brengen. En natuurlijk, we weten allemaal dat Cliff op rozen zit. Want ook Frankrijk gaat met gemak door. Maar de man had ook iets tegenstand voor echt te kunnen. Dat ik hoorde. Rashid, even kort vandaag Spanje in actie om 4:00 tegen Oostenrijk. We hebben de Spanjaarden matig gezien. Ook in de eerste ronde met Cap Verde en Uruguay. Zie je een andere Spanje vandaag tegen Oostenrijk?
2: Ik zou moeten hopen van wel, voor de schoonheid van het WK, voor het mooie van het voetbal, zeg ik wel van Koosje, wat een mooi Spanje idee. En ze komen uit tegen Oostenrijk, dus van Oostenrijk mogen ze ook wel de nodige weerstand verwachten. Spanje heeft inderdaad heel matig gepasseerd in de groepsfase. Dus, wat denk jij dat Lamine vandaag gaat uitblinken?
3: Laat me zeggen, men verwacht ook dat. Men hoopt het ook. Maar ja, knock-out fase hoop ik dat Oostenrijk eerst scoort. Dan ga je zien. Ik blijf erbij, ook vanwege mijn ervaring. Bij knock-out fase wil ik altijd hebben dat de grote voetballanden achter komen te staan. Brazilië kwam tegen Japan achter. Nederland nam een voorsprong. Marokko heeft aangetoond om terug te komen. Paraguay scoorde eerst tegen Duitsland, kwamen terug, lagen eruit. Je ziet ook, want dan weet je, ik wil graag Argentinië achter zien komen te staan. Nou, ik wil ook Frankrijk achter zien komen staan. Ik wil ook zien dat Mexico tot nu toe altijd voor staat. Engeland heeft bewezen achter te staan om te zetten. Dat is wat ik denk dat ik ga doen. Maar ik denk ook niet dat Oostenrijk een vuist gaat maken. Tenzij Spanje super in vorm is. Maar dat zullen we wel moeten zien.
4: Ja.
3: En dan de laatste wedstrijd om 8 uur 's avonds. Portugal tegen Kroatië. Moeten we wel zeggen, Rashid. Afgelopen 2 weken als Kroatië zeker bij de laatste halve finales. Mm-hmm. Nu is het team een beetje oud, minder gepresteerd. Modric, 40 jaar. Ja. Cristiano Ronaldo, 41 jaar. Toch ook matig in de eerste ronde. Ja. Toch gelijk gespeeld 2 keer. Ja. Toch, maar je hebt het ook gezegd. Op papier heeft Portugal de beste speler in de wereld. Hoe zie jij deze wedstrijd?
2: Nou, het kan zeker een interessante wedstrijd worden. Want Kroatië is dan wel een beetje oud geworden. In de zin van de spelers die er nog zijn. De stoomvoetumangelijk Perisic naar Modric. De boy dat kon Oru. En ze hebben wel verjongd. Maar de boys zijn verjongd. Ze hebben niet evenveel kwaliteit als de wat jonge spelers van 4 jaar geleden.
3: Maar daarentegen kan je zeggen, als je kijkt naar Portugal, wat zij in huis hebben, je hebt dat altijd gezegd, Q, op papier, misschien het beste middenveld, toch? Maar het is nog wel geen team. Tenzij, wat ik blijf erbij, Cristiano speelt niet in dienst van het elftal. Portugal speelt anders. Ik blijf erbij dat Leão een basisspeler moet zijn, want als hij erin komt, maar zie je toch wel Portugal als de grote favoriet?
2: Nou, eerlijk gezegd wel. Eerlijk gezegd wel.
3: Misschien hij twijfelt.
2: Hij twijfelt is omdat Kroatië ook 4 jaar geleden en 8 jaar geleden heeft getoond een echte toernooiploeg te zijn.
3: Ja.
2: Dus wees op je hoede, Portugal. Als je ene voorsprong neemt, heb je nog lang niet gewonnen tegen de Kroaten. Want die mannen kunnen uit het niks scoren.
3: Al met al topduel vanavond?
2: Ik denk het wel.
3: Goed, dan weten we het vanmiddag 4 uur hebben we de favoriet Spanje tegen Oostenrijk. Laten we kijken wat Spanje gaat doen in de knock-out fase. Wij van QN zeggen we hopen dat Oostenrijk hier scoort. Want dan heb je ook gezien met Congo en Senegal. Dan wordt het interessant. Toch, en de kraker vanavond tussen Portugal en Kroatië. Portugal en Kroatië. Gaat Modric naar huis of gaat Cristiano naar huis? En omdat die wedstrijd om 8 uur...

0: over hetgeen wat u wil weten. Wie zijn we, sabi, wie zijn we actie? Brief me, wat jaren wakker. QSport, giving you more insight in the game. Goedemiddag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Mega.
1: BT, a takidis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from far.

0: Goedemiddag, wij groeten u op de donderdag. Het is de tweede dag van de zevende maand in 2026. En wij doen Bakanatori op Lim FM. Na een paar dagen. Ik breng dat ik hier ruimte dit idee, omdat de wedstrijd pas om 4 uur begint. Dus we hebben nogal wat ruimte om met u bezig te zijn. Wij bieden onze verontschuldigingen aan, want u weet, WK Insight en advertenties. Begrip, het kan uitlopen. En ik weet dat u dat kunt begrijpen, want het gebeurt niet elke dag. Maar WK Insight is zeker tot 19 juli een heel belangrijk onderdeel van onze programmering. Dus vandaar. En Koesje en Farid, die doen het heel goed. Elke dag weer, Isabi, van zondag tot zondag. Laat mij de mensen die vandaag jarig zijn feliciteren namens Lim FM op 2 juli. De man Desmas Apuan sterfgeval. Zelf heb ik een heel droevig bericht ontvangen van een bekende Surinaamse zanger die is gaan slapen. Maar ja, je weet, mee aan oma Sayeli zijn eigenlijk eerste vanwege ervaring Sami Abi. Dus u hoort het, u zult het wel horen misschien voor Zabagan Nadizi. Maar wij, ik heb het gehoord van een goede bron, maar niet van een officiële bron. Wel een goede bron. Dus we vragen u, althans de condoleances aan Arsenal fans en zo. De mensen die, die ziek zijn, beterschap en all the best. Eigenlijk ben ik een takipje in zo'n voetbaltory, maar ja, het is, we gaan morgen wel veel aandacht daaraan besteden, want we hebben nogal wat gasten. Maar het, om een beetje egoïstisch te zijn, voor mijn mensen, voor mijn groep, voor mijn, is niet mijn land, maar ik kraak voor ze al jaren, dus ze zijn er nog in, dat zijn de Fransen. Dus ik heb geen tissue nodig gehad, Isabi, en ik heb geen wallen onder mijn ogen gehad. Dat geldt wel voor de Nederlanders en de Duitsers. Gisteren ook bijna voor de Engelsen en de Belgen. Maar we zijn er nog. De Fransen zijn er nog. En we zullen nog zitten in die groep van 16. Trouwens, ze zijn er al in de groep van 16. Hebben ze al geplaatst. En daarna zullen ze zitten in de groep van 8. Want die mogen niet aan Paraguay natuurlijk, zo aan die aanstaande. Maar goed, niet te veel over voetbal vandaag. Maar het ziet er heel, heel, heel erg goed uit. Ik wil al de organisaties die bezig waren feliciteren met hun succes. Zelf weet ik niet als het echt druk was in de binnenstad in de middaguren. Maar Ketikoti zal er altijd zijn. Ik ga je zeggen, ik heb het heel sterk gevonden, de speech van de pers over Ketikoti. En ik heb me als zwarte man trots gevoeld toen ik haar hoorde praten. En ik hoorde dat in gisteravond, kreeg ik een fragment van een collega-journalist. En dan vandaag heeft Arkasan die boom. En ik wil de Bakanatori eigenlijk daarmee starten. Vervolgens heb ik vanmorgen een zeer boze mevrouw uit Holland gehad aan de telefoon. Nederland gehad. En deze was niet teleurgesteld of boos, omdat Tata Lasi en de Magua Oso. Nee, het ging daar totaal niet over. Die mevrouw, dames en heren, heeft zich gestoord aan een artikel verschenen. Ik dacht op Star Nieuws. En het is geschreven, volgens mij door meneer Yogi. Maar daar komen we straks op terug. Ik wil u laten horen, de president. En ik zei u, toen ze dat zo, toen ze zo sprak in de Nationale Assemblée, heb ik mij als zwarte man trots gevoeld. Het was een verademing om dat zo te horen van de president van het land. En dat wil ik u even laten horen. Voor zo'n gomorro fara na de trasanisa u abi. Ik wil archipres even kort.
1: Vandaag 1 juli, afschaffing van slavernij. Maar ook einde van iets wat ik genocide noem. Als ik naar de cijfers kijk, het aantal Afrikanen dat naar Suriname is gebracht. En die 33.000 die er maar over waren op 1 juli 1863. Jammer genoeg is nog steeds genocide in de wereld. En we staan daar ook bij stil. Maar iets anders wat ik vandaag alle mensen wiens voorouders vrij kwamen op deze dag wil vertellen en waaraan ik ze wil herinneren. Het is belangrijk om deze vrijheid te vieren. En ik vind het nog belangrijker om te begrijpen dat de verre voorouders geen slaven waren. Dat Afrika een geweldige geschiedenis heeft en heeft bijgedragen aan alles wat de mensheid vandaag is. Samen met het vieren van de vrijheid van een misdadige periode is het ook belangrijk om onze kinderen te leren dat ze van grote, verstandige en belangrijke mensen afkomstig zijn die duizenden jaren geleden grote culturen hebben opgebouwd. Ik dank u.
0: Geweldig, geweldig. Weet je, ik heb een keer, ik zal de naam maar niet noemen, maar de echte Baganatori mensen die weten het. Iemand die vaker te gast was in Baganatori. Dank u president voor uw statement. Iemand die vaker te gast was in Baganatori, die zei, niet in Baganatori, want anders zou ik een wintie voor hem krijgen. Die heeft ergens een ingezonden stuk opgestuurd. Maar het kwam erop neer. Zwarte vaders zijn slechte vaders. Ik hoor die tune ergens. Oh. Zwarte vaders zijn slechte vaders. Nou heb ik ook een vader gehad. En die was geen slechte vader, geloof me. Ik ben trots en ik zou geen andere vader. If we should do it again, Isabi. If we bum do opnieuw. Mira beza op een trappa. Isabi. Zelf probeer ik ook een goede vader te zijn. Het lukt misschien niet altijd, want je laat hier en daar wat steken vallen. Misschien soms te streng, Isabi. Maar is dat van Isandikba? Maar ik heb die meneer het zeer kwalijk genomen. En ik zei van je zou wel dat moeten corrigeren hoor. Want anders is er geen plaats meer voor jou in deze uitzending. Isabi, wij zijn trots. Ik ben trots, dames en heren. En zoals de president het gezegd heeft. De voorgangers, zij die ons zijn voorgegaan, waren trotse mensen. Isabi, trotse, respectabele mensen. Wat de anderen gedaan hebben, ik weet het is een lange discussie, maar wat de witte man allemaal gedaan heeft, alle vernederingen en alle mensonterende handelingen, het is ongekend. Het is ongekend, onvoorstelbaar. En ook het grote aantal dat hier is afgemaakt. Daar wordt natuurlijk niet zo vaak over gesproken. Maar uiteindelijk geprestakkie waren er maar volgens mij 33.000 over. Maar goed, we hebben ook een stuk gelezen, zoals ik u zei. Ik lees weliswaar nergens de naam van meneer Yogi. Misschien heeft hij... het is van de VAP. En de VAP die heeft dus bij 1 juli gevraagd, Lange den Bril, om op Kitty Kotti niet alleen, om die dag niet alleen te zien als een dag van herdenking, maar ook als een moment om te werken aan vrijheid, rechtvaardiging, nationale verwonderheid enzovoorts. De geschiedenis van Suriname is gebouwd door de oorspronkelijke bewoners en door mensen die vanuit verschillende delen van de wereld onder zware omstandigheden naar het land werden gebracht. Wij zijn verbonden door een gedeeld koloniaal verleden en door een gezamenlijke toekomst. Tegelijkertijd waarschuwt de partij dat erkenning van het slavernijverleden niet mag blijven steken in woorden alleen. En de partij herhaalt haar standpunt dat eventuele herstelgelden die Suriname ontvangt, zowel in verband met het slavernijverleden als de contractarbeid, ten goede moeten komen aan de gehele natie. Er heeft natuurlijk heel wat tongen losgemaakt. En ik zei, want terwijl ik praat, ben ik bezig met mijn hoofd. Ik werk mijn abigedef mee. En die mevrouw was zo emotioneel. Toen ik er sprak, die mevrouw uit het buitenland, toen zei ik er van mevrouw, weet u wat, spreekt u uw tekst in en dan zullen we het laten horen. Maar op de gevoeligheid en attenties aan die, zou ik toch wel eerst willen luisteren naar die voice. Ik heb hem hier, maar ik heb het nog niet gehoord. En de verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat voordat je iets laat horen, dat je Isabi, je moet zo dat eerst zelf moeten horen voordat je het. Ik denk dat u dat kunt begrijpen. Dus ik laat die mevrouw straks zorgen even ruimte zoeken. Opening, wanneer u naar iets anders gaat luisteren, dan kan ik in de studio snel er doorheen fietsen. Maar eerst wil ik u aandacht vragen voor een andere ding. Het is heel erg belangrijk, dit item. Want wij hebben gesproken tot dokter Esther Fong-Pin-Yu. Ze is urgentiespecialist bij de spoedeisende hulp. En ze is ingegaan op de vele vragen waarbij patiënten de spoedeisende hulp benaderen. Dat zich daar aanmelden. Bagadi de man dringen een of andere mixdrankjes. Je kent de zogenaamde energy drank. Is dat wel hard, hè, man? Andere bekende. Jonge man, kon Dirina staan, dat die sommige mannen denken, ja, maar het zorgen voor dat ik fit blijf, het heet ook energiedrank. Maar je moet dat ding niet te veel gebruiken. Ik heb het zelf nooit ingenomen. Tramay Dirina staan aan soppie. Tramay Dirina staan aan cola. Tramay mixa staan en het geeft ze een pep. Het geeft ze een pep. En die mix, de afgelopen periode, zijn er nogal wat gevallen. Bekend bij de spoedeisende hulp. Ik vind het toch wel belangrijk. Al dat die man zei, ding de energy drank. Gaan jullie nou even goed luisteren. Niet alleen die mensen, maar ook allen die misschien wil je energy drank straks drinken wanneer je kijkt naar Portugal, Kroatië, want dat wordt echt een thriller. Vanavond om 8 uur of 7 uur. Doe het niet, want het is gevaarlijk. Mevrouw Fong-Pin-Yu, die weet er alles van. Ik heb u gezegd, ze zit bij de spoedeisende hulp. Niet gewoon op afdeling, ze is urgentiespecialist. Nou, en dat zegt genoeg. Daar is ze, dokter Anders Esther. En dit is wat ze ons gaat vertellen hierover.
2: Dit is natuurlijk nu de deur uitgegaan, maar de gevallen kregen we al geruime tijd binnen hoor. Het is niet iets van de laatste tijd extra of veel meer, maar dit is al een geruime tijd gaande. Dat mensen dus inderdaad, vooral bij hele grote feesten, de combinatie doen van alcohol met energiedranken. We zien sowieso eind van de maand wanneer de mensen hebben ontvangen. Eerste week van de maand zien we die ook nog binnenkomen, maar geheid hoor, bij elke grote feestdag weten we sowieso dat we mensen binnenkrijgen die onder invloed zijn. Maar meer nog inderdaad, die soms komen met, ik voel me niet lekker, ik voel me onwel, ik heb het vermoeden dat er iets in mijn drankje is gezet. Mensen die komen met ongevallen, verkeersongevallen. Als je goed kijkt, dan blijken ze inderdaad onder invloed van alcohol dan wel andere middelen te zijn geweest. Niet alle gevallen hoor, maar sowieso zijn die er extra vatbaarder voor. En we zien ook veel mensen die natuurlijk ook gewoon vallen en hun hoofd daarbij bezeren.
3: En als we toch even stil blijven staan bij dat van de mixdrankjes, wat zijn de gevolgen op het lichaam?
2: Nou, eigenlijk zegt het bericht het al. We weten sowieso dat te veel alcohol niet goed is. Maar wat het natuurlijk wel doet, de mensen proberen dan natuurlijk tijdens feestjes de hele nacht door te kunnen feesten. Dus ze hebben het gevoel dat wanneer ze de energiedrankjes op hebben, dat ze dan de hele nacht kunnen doorkomen. In combinatie met alcohol om je daarbij prettig te voelen. Maar die combinatie brengt veel meer risico's met zich mee. Alcohol, dat weten we. Ik hoef daar eigenlijk niet te diep op in te gaan. Maar de energiedrankjes, die zorgen inderdaad wel dat je die kick krijgt. Dat je hartslag omhoog gaat, je bloeddruk gaat omhoog. Je voelt je op dat moment helemaal hyper. Maar na enkele uren gaat dat gevoel ook wel weer minder worden. Omdat je lichaam die kick krijgt. Maar nadien ook weer het gevoel heeft van ik heb weer energie nodig. Dus dan pakken ze opnieuw weer een drankje. En zo gaat dat de hele avond door. Wat het natuurlijk ook doet is dat het je hele slaap- en dagritme, dag- en nachtritme brengt het helemaal ondersteboven. Dus je lichaam heeft daar ook meer tijd en moeite nodig om weer in je normaal ritme te komen.
3: De leeftijdsklasse, dokter, wat hebben jullie waargenomen?
2: Van jong tot oud. Iedereen houdt wel van een feestje. Dus het is echt van jong tot oud. Ik moet wel zeggen dat de grens wel steeds lager wordt, hoor. We moeten nu niet ervan opkijken als er een 14-jarige komt met ik heb een energiedrank op of ik heb een beetje alcohol geprobeerd. Daar kijken we al lang niet meer van op. Ja, de jongeren experimenteren, hè. Dus, en natuurlijk peer pressure, dat speelt ook een rol. Maar tegenwoordig zijn we zo vatbaar voor alles wat daar buiten is. Dus daarom natuurlijk ook een oproep vanuit de SEH, dat de ouders ook echt meer toezicht en meer controle op dat stukje kunnen uitoefenen.
3: En wat is het ergste geval dat jullie hebben meegemaakt?
2: Het ergste geval zijn de mensen met hartkloppingen sowieso, omdat het is niet fijn als je hart zo tekeer gaat in de borst, hè. Dan komen ze echt in paniek, want dan wordt het alleen maar nog erger. Maar meer nog, en dat vind ik dus echt het ergste, zijn natuurlijk de verkeersongevallen. Ten gevolge van onder invloed zijn. Ik zal het maar gewoon in het algemeen houden, hoor. Onder invloed zijn van. Soms zijn het ook niet de mensen zelf die het hebben gebruikt, maar ze hebben wel gezorgd voor een verkeersongeval. En daarbij is er dus een onschuldige het slachtoffer geworden. Dus het is jammer als we iedere keer weer mensen met hele grote lichamelijke letsels zien binnenkomen, waarbij er eigenlijk blijvend letsel is, maar ook het ergste geval de dood. Dus het is niet alleen het directe gevolg van het innemen van alcohol samen met energiedrankjes of alleen alcohol of misschien partydrugs of anything else. Maar het zijn ook natuurlijk de mensen die je meetrekt met je. Iemand die een vriend of vriendin die in de auto zat of misschien een tegenpartij die aangereden wordt. Ja, het is niet degene die dan op dat moment het heeft gebruikt, maar die is wel het slachtoffer geworden van iemand die risicovol gedrag heeft vertoond.
3: Los van de gevallen, de verkeersongevallen, zijn deze deze mixdrankjes levensgevaarlijk? Kunnen ze fataal zijn?
2: Natuurlijk. Alles wat te veel is, kan fataal zijn. Gelukkig, ik moet zeggen, we hebben de cijfers nog. Kan ik u natuurlijk nu niet presenteren. Maar laat me zo zeggen, iemand die dood binnengebracht is, de doodsoorzaak moet natuurlijk wel gezocht worden. Maar goed, any lichamelijk letsel dat je oploopt, dat is al ellendig genoeg.
3: Maar als zo iemand binnenkomt bij de SEH, en dan praat ik nog niet over dat de persoon letsels heeft opgelopen, maar als hij zo onder invloed is van zo'n een mixdrankje, hoe ziet zo'n behandeling eruit van zo'n persoon?
2: Nou, iedereen wordt dus behandeld conform de protocollen en de richtlijnen die er zijn. U kunt zich natuurlijk voorstellen, iemand die onder invloed is van any substance, die weet niet wat hij of zij aan het doen is. Dus het zijn mensen die heel onrustig zijn. Het zijn mensen die soms verward gedrag vertonen. Het zijn mensen die misschien ook in een comateuze toestand binnengebracht worden of minder aanspreekbare toestand binnenkomen. Dus ja, het is inderdaad werken met de informatie die je hebt van de mensen die de patiënt hebben binnengebracht en hopen dat je inderdaad wel de juiste behandeling daarop af kan dat je eigenlijk kan toepassen bij de patiënt. Dus het verschilt hoor, want bij de ene komt de ene keer komen ze dan met een lichte vorm van dronkenschap binnen, maar de andere keer zijn ze ook echt helemaal buiten Westen. En dan moet je inderdaad naar een oorzaak gaan zoeken en moet je ook andere zaken uitsluiten. Zoals een hele lage bloedsuiker, maar misschien ook dat ze een slag hebben gehad en dat je ook wel een scan moet laten maken van het hoofd. Dus het verschilt. Het is moeilijk te zeggen om nu de behandeling aan u door te geven. Het verschilt natuurlijk per case. Ik kan het niet alleen maar steeds weer benadrukken dat alles met mate moet. Het is allemaal gezellig als je een keer een wijntje op hebt of een biertje op hebt. Maar hou het alsjeblieft daarbij. En voor de jongeren, stoer gedrag is natuurlijk, lijkt allemaal wel mooi. Maar de gevolgen op lange termijn, dat kun je natuurlijk op dat moment nog niet overzien. Dus we verzoeken de mensen, zeker aan het eind van de maand, begin van de maand, wanneer iedereen geld heeft, om daar verstandig mee om te gaan. Want de gevolgen, die kun je niet overzien. Je bezorgt natuurlijk jezelf, maar ook natuurlijk het personeel van het ziekenhuis bezorg je natuurlijk wel extra werk.
0: Ja, nee, dat klopt als een... Het klopt als een zwerende vinger, zeggen ze. Niet als een bus, maar als een zwerende, ontstokend vinger. Dat heeft de dokter ons dus duidelijk gemaakt. Ze heeft het weliswaar niet zo gezegd. Maar daar komt het eigenlijk op neer hoor. Dat je heel erg voorzichtig moet zijn. En ik kan nakwansa niet. Lek van mij nak dem ching. Dem chiwin, ja. Maar geen volle fles meer als vroeger. Dat is niet goed. Dat is ongezond. En ze zegt het ook zo mooi. Het is leuk om stoer te doen en mee te gaan met de flow. Maar wanneer je dus in elkaar zakt, dan zak je echt alleen in elkaar. Isabi, en gaat men dan vervolgens rustig verder. Zoals wij rustig verder gaan met het volgende. En dat heeft te maken met, je weet de rechter heeft een uitspraak gedaan in die Peking Sarong case. Vonnis Fadong en die politiemannen, die zeven, die zijn vrijgesproken, hè? Alle zeven mannen zijn vrijgesproken. Daar heeft men bij de rechterlijke macht geïntroduceerd een systeem waarbij men een persrechter aanwijst. En een persrechter ego in tap niet op alle vonnissen, maar bepaalde vonnissen wanneer. En zo is dat ook gebeurd bij deze case. Rechter, ik heb altijd problemen met het uitspreken van deze naam hoor. Ik doe het bij lettergrepen. Rechter Lachi Charan. Een moeilijke naam, ja, althans om uit te spreken. Lachit Charan. Zij is persrechter. En zij heeft dus... ze is ingegaan op het vonnis. De familie van de twee overleden mannen... Eigenlijk moet ik niet zeggen de twee overleden mannen, want ze hebben geen hartaanval gehad. Ze zijn doodgeschoten. En de familie, zeker de vader van een van de mannen, dat is meneer Johan Dijksteel, die heeft ook tegenover Lim FM zijn onvrede uitgesproken over de uitspraak van de rechter. Maar laten we voordat we de vader aan het woord laten, Koarki eerst rechter Lachit Charan, de persrechter, die ons meer vertelt over het vonnis. Hoe en waarom?
4: De rechter heeft vonnis gewezen in de zaak, de Pikin Tsaron-zaak zoals bekend, waarbij 7 politieagenten terecht stonden. Ten aanzien van 4 politieagenten is de kantonrechter gekomen tot een algehele vrijspraak van de telastenlegging. En dat gaat om de politieagenten Ridé, AR, JK, SW en GL. En ten aanzien van de 3 overige politieagenten, kijken, de 3 overige politieagenten, die zijn RW, CJ en KB. Daar is de rechter tot de conclusie gekomen dat deze verdachten moeten worden vrijgesproken van de feiten A en B van de telastenlegging. Maar ze heeft wel bewezen geacht dat het feit onder C, dood door schuld, wel bewezen is geacht. Maar de rechter is dus van oordeel dat deze verdachten moeten worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Dus alhoewel het feit bewezen is, dan zijn toch de verdachten ontslagen van alle rechtsvervolging. Aan alle verdachten was ten laste gelegd doodslag, zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbende en dood door schuld. Oké, dan hebben we dus, het gaat om 2 zaken. 1 waarbij een slachtoffer wolfjager is komen te overlijden. En ten aanzien van het volgende slachtoffer, dat is Dijksteel. Dan begin ik eerst met de zaak waarbij het slachtoffer wolfjager is komen te overlijden. Dat gaat om de 4 verdachten, AR, JK, SW en Lichon. Daar is de rechter tot een algehele vrijspraak gekomen. Omdat de rechter van oordeel is dat niet gebleken is dat... de rechter heeft aangegeven dus dat er wel vuurwapengeweld is toegepast. Maar dat er van weerszijden vuurwapengeweld is toegepast. Dus zowel vanuit de mensen die achtervolgd werden door de toenmalige verdachten als door de politieagenten. Maar bij het vaststellen van de dood van deze wolfjager kan niet worden vastgesteld welke uit wiens wapen de kogel afkomstig is geweest. Vandaar dus dat alle 4 verdachten vrij zijn gesproken van de feiten. Dat is ten aanzien van de 4 verdachten. En ook heeft de rechter ten aanzien van deze 4 verdachten aangegeven dat er ook geen sprake is geweest van dat er geen tijdige medische hulp is geboden. Omdat de rechter heeft aangegeven dus dat de situatie zo grimmig was dat het onmogelijk was voor deze politieagenten, de 4 verdachten, om het bos in te gaan omdat er nog steeds over en weer geschoten werd. Dat is ten aanzien van de 4 verdachten. Ten aanzien van de 3 verdachten die wel, waarvan wel bewezen is geacht, dus dat zij het feit dood door schuld hebben begaan, maar zij ontslagen van alle rechtsvervolging, is de kantonrechter van oordeel dat wel gebleken is dat deze verdachten hebben geschoten, maar vanwege de omstandigheden. De manier waarop het geweld heeft plaatsgehad, dat is dus binnen hun bevoegdheid als politieambtenaar. En om die reden is het dus wel, de verdachten die hebben dus gehandeld ter noodzakelijke verdediging tegen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding die hen als politieambtenaar en binnen hun bevoegdheden toekwam. Dus zij hebben een beroep gedaan op noodweer en dat is dus geslaagd, want zij hebben aangegeven dus dat ze binnen hun bevoegdheden hebben gehandeld. En dat is dus binnen artikel 12 van het politiehandvest.
0: Oké, dat is de toelichting van rechter Ingrid Lachit Charan, de persrechter. En ik zei u dat we dus ook de vader van een van de omgekomen mannen zijn twee mannen toch, Dijkstiel en Wolfjager. Deze meneer Johan Dijkstiel is zijn vader. Amara Pafu Ivanildo Dijkstiel. Ja toch, en Jamal Daga maakt hier een manting en we vragen u aandacht.
5: Ik vind de uitslag helemaal niet goed, helemaal niet goed. Waarvan ik nog in de rechtszaal was en ik hoorde de rechter die vrouw vragen. Maar meneer, maar je hebt die van jullie Dijkstiel geschoten, hij lag toen op de grond. Maar waarom heb je nog meer schoten gelost? Dat heb je toch niet bij de politie geleerd? En wat kom ik nu? Dan hoor ik dat je een vonnis uitspreekt dat helemaal niet klopt. Want je hebt bevestigd in jouw vraag, waarom die man lag op de grond, waarom heb je nog vier schoten gelost? Ik heb het met mijn eigen oren gehoord in de rechtszaal. Ja. En dan kom je nu met zo'n vonnis. Ik ga er nu bij stilzitten. Echt niet. Ik ga de advocaat vragen hoe verder. En ik wil desnoods internationale gerechts benaderen. Om die zaak van me uit te vissen. Helemaal uit te vissen.
3: Tijdens de rechtszaal, de rechtszittingen. Hoe waren de politiemannen? Hebben ze verklaard waarom ze zoveel schoten hebben gelost?
5: Ja, ze hebben verklaard. En uit getuigen dingen, want ze hebben geen getuigen opgeroepen. Blijkt het dat ze mijn zoon hebben aangehouden op de weg van Biggie Poika en de Hoofdweg. Op die hoek daar. En de weg naar dingen, hoe heet die plaats? Ben even de waar om die weg naar Apura.
6: Apura.
5: Mm. Ja. Dus op die hoek daar, van die Poika en Apura weg.
3: Maar
5: ik ben niet klaar met die zaak.
3: De rechter zag, de politiemannen hebben volgens dat boekje gehandeld.
5: Ze hebben gezegd, ze hebben opdracht gekregen om te handelen. En wie heeft ze dan de opdracht gegeven? Dat heeft de rechter niet gevraagd. En mijn dingen wat ik weet, alleen degene die je opdracht kan geven, is de procureur-generaal om te schieten.
3: Maar heer Dijkstiel, tijdens de rechtszittingen was Mafu het openbaar ministerie, want we kunnen begrijpen, misschien de procureur-generaal kan misschien niet aanwezig zijn, lijfelijk aanwezig zijn in de rechtszaal, maar een vertegenwoordiger. Wat heeft het OM verklaard?
5: Die mensen waar ik heb, daar heb ik meneer Poenwassie gezien. En het openbaar ministerie was een vrouw bij. De rechter was een vrouw. De andere, de officier van justitie, was een vrouw. En een andere die aantekeningen maakte. En Poenwassie was erbij.
3: En wat hebben hun verklaard?
5: Daar heeft de rechter gevraagd. Waarom heb je nog meer schoten gelost op Dijkstiel toen hij op de grond lag? En die man gaf als antwoord, hij voelde met zijn rechterhand en alsof hij in zijn zak wilde gaan. Toen heeft de rechter gevraagd, maar als je hem hebt geschoten in zijn lies, heb je hem geschoten, dan gaat hij toch voelen waar het pijn is. Want als die man op de grond ligt en je ziet nog vier keer, die man heeft geen kans om te vluchten. Er is geen vluchtpoging daar. Deze gevraagd. Hoe kan je dan zo'n een vonnis uitspreken?
3: Heer Dijkstiel, ik ben misap eten. Jullie waren ook al ontevreden. Dan eis voor 12 maanden. En nu je hier is zo aan vonnis. Wat doet het met u en zeker die totale gemeenschap daar, de Pikin Saron?
5: Ik woon op Cabinda dorp. Maar het doet pijn. Het doet pijn. Het werkt agressie op. Het werkt agressie op. En wanneer het agressie opwekt, dan kan je soms domme dingen gaan doen. En dat wil ik niet. Ik wil via de rechterlijke macht krijgen een satisfactie dat alles goed is verlopen met het proces. En wie schuldig is, moet gestraft worden.
3: Hebt u nog vertrouwen in het rechtsproces?
5: Helemaal niet. Want dit kan niet. Want er zijn andere dingen gebeurd waar die mannen net zoiets hebben gedaan, of iemand heeft net zoiets gedaan, en die man heeft een behoorlijke straf gehad. En ze heeft ook niet gevraagd, wie heeft jullie de opdracht gegeven? En volgens mij is het zo degene die zulke opdrachten kunnen geven als er een bepaalde situatie is, is de procureur-generaal. Ze moeten niet denken dat we dom zijn. Dat moeten ze niet denken, dat we dom zijn.
3: En heer Dijkstil, Lekva Assam, Sana Pikin Saron. Ja, het heeft een droevig eind. Maar de ondernemers zou behinderen hoe dat de man dat stopt, of komen ze nog gewoon door?
5: Die mannen rijden gewoon alsof er niets is gebeurd. En dat ding is niet op Pikin Saron gebeurd. Dat ding is op de hoek van Biggie Poika, dus die weg naar binnen van Biggie Poika. Daar is mijn zoon aangehouden.
3: U zegt, u gaat er niet hierbij laten? Dus,
5: nee, helemaal niet.
3: Komt er hoger beroep? Hoe zit dat?
5: Ja, ik ben bezig met de advocaat. Ik zeg u eerlijk, ik ga er niet bij stilzitten. Ja. Echt niet. Ja. Want anders kunnen we kunnen er andere dingen gebeuren. Dan kan je zomaar thuis zitten en wat mijn constitutie, een politieagent. En ze stelen al als ratten. En dan zie je dat er geen verbetering komt in dit korps. Er is geen geloof meer van de mens. De mensen die je moet beschermen zijn juist die mensen die dingen doen die niet mogen.
0: Ja, je hoort het in zijn stem, tak Aman Broko. Maar ik kan me dat voorstellen, want het gaat om zijn zoon. Maar Amoro, ja, minuut Amoro had Sanima. Wat me verbaast is dat antwoord op de vraag. Maar gaan de mannen, die ondernemers, de Masamberei, Broko passie en ga zo maar door. Aman Takio, alles gaat normaal door. Daar kijk je wel even van op, als je het mij vraagt. Ik lees een paar berichten. Op 8781482, dat is ons appnummer. 8781482. We gaan het meenemen in de balk onderin. In het vervolg, dan weet u wat het appnummer is. Lembo, ik zei het eerder, Bouders hebben ze wel veroordeeld. Geef een grote brik. BR staat hier. Ik begreep onze rechtspraak in Suriname totaal niet meer. Toen ik dat zo hoorde, moest ik willekeurig aan mijn biggiesmas denken met de uitspraak. Dat mik ook niet nekba. Dat laat ik aan de agenten over. Het feit dat na onderzoek is gebleken dat niet is achterhaald uit welk wapen de kogel is gekomen. Zijn we allemaal apen? Elk wapen heeft zijn eigen strepen op de kogel. Is dat onderzoek verricht om te achterhalen uit welk wapen de kogel afkomstig was? Het recht uit de natuur zal afrekenen met dit stel. Iemand stuurt mij een bericht, Limbo. Ik ben sprakeloos. Goed zo, meneer Dijkstil. Bewandel hier in Suriname alle rechtswegen. En ga daarna internationaal, want dit is moord en nogmaals moord. Net ontvangen vanuit Nederland. Groetjes vanuit Tijerbladweg, Saramaka. Ja, bij ja, misschien is het niet meer een bericht voor mij. Voor mij. Voor Jeff. Lembo, de heer Yogi vergeet of laat bewust achterwege te zeggen dat de contractanten in tegenstelling tot de tot slaaf gemaakten na hun contractperiode mochten kiezen om terug te gaan naar India of te blijven in Suriname. Degenen die zijn achtergebleven hebben grond en een geldsbedrag gehad. De vrijgekomen tot slaafgemaakten moesten nog 5 jaar op de plantages werken. Ze kregen geen grond, ze hebben moeten kopen. Denk hierbij aan de paraplantages. We weten jammer genoeg weinig of niets van onze geschiedenis. Ik ben het daarom helemaal eens met de president wat betreft een leerstoel bij de Anton de Kom Universiteit, zegt mevrouw Yvonne. Goedemiddag Lembo, na jaren heb ik genoten van een schitterende live bij de kranslegging Kwaku. Mijn complimenten, de toespraken, toppie vooral van meneer Adin en het Maranatha-koor, Grantangi, fijne uitzending. Groetjes Millie.

0: Wie nog gelooft dat in Suriname recht en wetgeld leeft op de maan? Ik wil die agenten die hebben gesloten slechts herinneren aan wijlen hun collega. Toliet, niets in dit leven blijft ongestraft. Limbo, als je zoon bij de politie zit en er wordt door de zoon van meneer Dijkzeel op hem geschoten, dan praten we anders. Nogmaals, als je zoon bij de politie zit en er wordt door de zoon van meneer Dijkzeel op hem geschoten, dan praten we anders. Ja, misschien kunt u het verduidelijken. Ik begrijp wat u wil zeggen. Eigenlijk zegt u tegen me, maar die mannen die doodgegaan, die zijn doodgeschoten, hebben eerst op de politie geschoten. Dat zegt u ergens, toch? Limbo, klopt het dat de heer Pokorny is over, dat Jeff is overleden? Maar ja, ik wil niet eens, ik weet het, het antwoord is ja, maar ik, het is zo pijnlijk om het te zeggen, joh. Zo'n rustige kerel. Jeff, ben je wel rustig, boy, ja, ik kan dat zeggen, maar niet. Relax, niet aanstellerig of verwaand. Ik van doe in een era, maar sting. Mooie muziek voor ons achtergelaten, hoor. Biji brukune teri moro. May his soul rest in peace. 8781482. Eenmaal weer tak abrijs zijn. Is een ander droevig ding. Je weet, we spraken over in een van die laatste bakanatories. Hadden we het over was een ding. Een bootsman die dus vermist was. Nou, zijn stoffelijk overschot is terecht. De moeder die is helemaal aangeslagen. Die hadden we ook in de studio. Althans, hadden we een gesprek met haar in een van de laatste BT's. Dwars door voetbal. Die moeder is Nathalie Souvenir. Voor de mensen die dat nog kunnen herinneren. Deze vrouw weet je nog. We hadden het in de uitzending. Maar ja, de mensen leggen dus nu de laatste voorbereidingen. Die treffen nu de laatste voorbereidingen om haar zoon naar zijn laatste rustplaats te begeleiden, te brengen. Het stoffelijk overschot is gisteren geborgen. En Jamal sprak, de moeder, deze vrouw. En ook in Nasteva vrouw die zei dat vrouw brok, hoor. Pijnlijk, maar zij zo.
1: Is de medina ozo, dat mijn zoon dus mag kon naar uno, en die betekent de fena boy. Daar, ik heb ook foto, maar de foto's recht me nog zien. Dat mijn zoon en de masra, en de goluku voorzap even naar aboy de feni. Dan zou je deze baas maar dat je zou dat naar een feni. Dan hoor je de goal, dat is dat de fena boy.
2: Zo maar fena boy.
1: Zo, mino acties oefeneren naar de botos aan de gozoek, want dit is maar van heel gebied naar een heel dorp. Manten naar een bakkanina, dit is maar een gota pa watra voor luku, even de café naar boy. En de boy, dit is maar fena boy, precies bijna pe asani bepsa, dus. Maar toen ze varen, dus a boy nog een drijf van goe. Dus a boy na ongeveer bijna pas aan de fena boy.
2: En nou oefena boy. En ook ben begrijp, kom begrijp dat kwam bijna het centrum van politiezaak. Van als dan nou?
1: Zo. Nu ben raadpleeg de school te voor abrasé voor Sranase. Dan nog gie af volledig jeppie. En dit is maar fijn aan boy. Dat is maar uroko. Precies, lek van Sadem doe voor kan tjara boy go kibri bera boy. Dus dat na asans op zat in de manteng, want de manteng is maar go voor bera boy.
2: A boy beri ba?
1: Dus de manteng is maar go da pek ba, dus des ma tanga no, des ma wan jaso na wan presipe ye go na nga boto pe a begraafplaats de. Dus minus al heb de dorok ba, want in a binnenland ja des man echa yule kam ma fapching da des ma faro gue pe des ma musko anta a door of the one cheese of star pe de musko for do dati
2: ma use repliki ma no sha boy no sha lek a boy
1: ne mi no sha boy ma misa sing misa serifi sha boy for me make it do the la tennis man is fen one lake na water dus in abi a two stands all for care de no cha yule kam mago luke en ser de no cha yule kam mago luke en ser serifi no car family for sub do the la taki na boy de feni and if

0: Okay. Maar mevrouw, souvenir van jou, lekker ma e gomoro fara?
1: Ja, dan kraktief ou apana log to na kraktief masra. Da mi e me keng wan tire manteng, me be go. Me be go fu de be ka chaminei, e mal de be tapa akisi, me be go fu de chaminei. Fu me go beri ma, we kasa traditsi fu desma. Dale no chayule kamma gomi, dusale no chamile kamma gomi. Ea ma garogi ma krakti tang ano isabile ku amma dai ka fostan ba mino wis mino tak moro furu mana amma abapching dai ka fostan sab sab ba mana nanga gado isabi nanga na gado akrakti gado mi kata ka ngai no na telefon
0: doch ete wa last sa mo fro souvenir wa darna ti taki de sma tapaki si ba enso doch mi wa begrep taki dem de lekfa janas ranang de mai plige abduksie de mai karing de mai doatje onderzoek fa adu kontak was ma last libi des ma food trace des ma doazanda toktu
1: de no due manier on dat oben di asanipsa da esto skoutu sa uko da ugona galanti de skoutu fusrana ugona ding. That if this go to be pack a sack and for or a sack go door like a school to select the take a sack this for Rocco, then I never do a la sanitanga and ma if he leap a follow the bay knife a follow fan up ching a sanip sack ba when the temin terry for calendar the meter the capsa 16 uni for teleka SD for Stefana boy. Da temi musteri da na me ne son precisamente dei miteri na sei fantin dei fos a boy de fen a boy as asra na lanti le fami tegi la pasra na lanti no gin no wa ye pe di sedos alas ma error krach e begi galo ta e fu ka feni a de de skivu a boy wan alas ma sapta le ki ma fami ofiri ka famo draigo ba ka so dro mi sapta ki u fen a boy as asa u gigaro tangi la tu be ka fen a de skivu a boy wan let's go to no be gi ayepi a total ayepi gbados we see obige for lono your forcer alasani za betreso ibera bo rusta gado sap sap sa.
2: Okay, dat nou een trans statement ook toe. Gado sap sap sa. Ewa sap alasani. Nou, we wensen de moeder heel veel kracht toe in deze zo moeilijke tijd. Je zou bij mij dat altijd aan morgen had zijn dat je moet beren op ching. Je zou bij je op ching moest beren, maar dat je moest beren op ching, dat is pijnlijk. Dus wat die mevrouw voelt, is niet in woorden uit te drukken. We wensen de kracht toe. En ook de andere mensen van de familie. Nu ga ik u laten horen de mevrouw die uit Holland mij heeft door elkaar heeft geschud. Want die mevrouw heeft mij een bericht gestuurd. Die heeft me gebeld in eerste instantie. En ze ging vreselijk tekeer. In die zin, ze was een beetje emotioneel. En ik zei er van, alles wat u hier zegt, is altijd goed als u het zelf zegt. Het gaat om mevrouw Francis. Zeg maar in Limburg, ik heb het stuk kunnen opnemen en ik stuur het voor u, aan u. Er zijn grenzen en die grens is bereikt. Ik hoop dat het u lukt om het stuk te delen met de samenleving, want ik blijf niet langer zwijgen. Ze is niet de enige die aanstoot aangenomen heeft, de verklaring van de VAP, dat eigenlijk de gelden ten goede moeten komen voor de gehele natie. Ik heb eerder ook een bericht daarover gelezen, maar laten we luisteren naar het bericht welke dus is ingesproken door deze mevrouw.
3: Meneer Lim, mijn naam is Francis. Ik val meteen met de deur in huis. Ik wil eerst een voorbeeld geven. Ik heb een ijsje. De hele klas ziet dat ik een ijsje heb. En die wordt door een pester uit mijn

0: handen geslagen. De meester komt overeen met dit kind dat hij dat geld voor mijn weggeslagen ijsje moet geven. Dit doet dat kind waarop een ander kind in de klas zegt: jij moet dat geld delen met ons allen. Ik stop hierbij, want dit kan natuurlijk niet. Dit is onrechtvaardig. Ik maak nu de brug naar de column van VAP van 1 juli 2026, tijdstip 21:40, die in de Suriname Herald, Suriname Herald staat. De titel luidt: VAP herstelgelden moeten heel Suriname ten goede komen. De kern waar het VAP om gaat in dit stuk is: volgens de partij moet er een nationale afspraak komen over de rechtvaardige verdeling en besteding van toekomstige herstelwerkzaamheden. Ik raad u aan om dat stuk van meneer Kenrich Cairo, ook van 1 juli 2026, die ook in de Suriname Herald staat, te gaan lezen. Zijn column staat ook dus daar. Verder, als u dat stuk van VAP leest, spreken zij elkaar tegen. Ik heb het over de VAP. De VAP spreekt zichzelf tegen in dit stuk. De kop luidt: excuses moeten gevolgd worden door herstel. De partij herhaalt haar standpunt dat herstelgelden die Suriname bereiken, zowel in verband met het slavernijverleden als de contractarbeid, ten goede moeten komen aan de hele natie. De VAP wijst daarbij op internationale ontwikkelingen rond herstelrecht. Suriname onderschrijft binnen CARICOM-verband al jaren het 10-puntenplan voor herstelrecht. Volgens de partij stemde Suriname op 25 maart 2026 samen met de overige CARICOM-landen voor een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die de transatlantische slavenhandel erkent als een van de zwaarste misdaden tegen de menselijkheid. Ik herhaal: samen met de overige CARICOM-landen voor een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die de transatlantische slavenhandel erkent als een van de zwaarste misdaden tegen de menselijkheid. Waar komt dat stuk van contractarbeid vandaan? Ik sluit hiermee af. Ik vind dit zeer onrechtvaardig van de VAP.
1: Ja. Dat is dus ingesproken door deze mevrouw. Ik ben blij dat ze dus dat gedaan heeft toen ze wat rustiger was. Op mijn verzoek. Maar hierover komt natuurlijk zal er een hele discussie ontstaan. Dat hebben we al iets gemerkt in sommige van de berichten die we dus gelezen hebben. Laten we teruggaan naar de apps. Ja, en ik zie iemand gaat er ook hierop in. Ik heb de Kitty Kotti statement van VAP gelezen over herstelgelden, slavernij verleden. Ze vinden die gelden moeten de totale samenleving ten goede komen. Maar Migaro if amoni ning herstelgelden slavernij, hoe kan je het voor andere doeleinden gebruiken? Zij waren beter gewaardeerd en hun nazaten genieten van hun nalatenschap, vooral nu met grondconversie. Ik lees verder. Goedemiddag. Waarom en met welk recht schiet de zoon van meneer Dijksteel op een politieagent in functie die ook de zoon is van iemand anders? Oh, die meneer heeft dus gereageerd. Waarom en met welk recht schiet de zoon van meneer Dijksteel op een politieagent in functie die ook de zoon is van iemand anders? Eindeloze discussie bij haar. Limburg kunt u vragen of het rijwielpad ook wordt meegenomen van het Oogluisteraad. Goedemiddag, wie is de mevrouw om te vertellen? Hebben de slaven alleen pijn geleden? We denken als krabben in een ton, daarom komen wij Surinamers nooit niet vooruit. Oké. De familie van de overleden jongens moeten alle wegen uitputtend bewandelen. Rest nog CCG of het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. Limbo, wanneer maakt SPSB Bank en sociale zaken, internetbanking mogelijk voor moneycardhouders? Mensen, om 4:00 over 3 kwartier hebben we de wedstrijd Spanje tegen Oostenrijk. Wie sluit zich aan bij de 16? Is het Spanje of is het Oostenrijk? Cliff, ik kreeg gewoon tranen van deze uitspraak, of het vonnis. Dat de president deze PG nog handhaaft, is voor mij een groot raadsel. Goedemiddag, zijn we zo zielig in dit land dat we niet eens kunnen nagaan uit welk wapen een kogel is geschoten? Zomaar hebben we een forensische afdeling. We spelen politie en dief in dit land. Ik vind het belachelijk. Meer apps die ik hier onder ogen krijg. Ja, Jaf van Jaf is bekend. Hoe staat het met de dood van de dame in de zaak Kompa? Nou, ik heb gelezen dat het een natuurlijke dood is.

0: wat ik zeg, nog met enkele minuten te gaan bij de plotseling toegekende strafschop tegen Senegal. De Senegalees bevond zich gedurende de run op het doel constant voor de Belg. Op het moment dat de Senegalees uithaalt om de bal weg te trappen, brengt de Belg zijn been van achter de Senegalees in om dat te beletten. Aanvallen van achteren op zo'n manier levert volgens mij juist een vrije trap op voor Senegal. De scheidsrechter heeft het blijkbaar niet zelf opgemerkt. Het is de VAR die hem daarop instrueerde. Possible penalty. Schaamteloos zo'n beslissing. Je kan dat vinden, of je kunt dat vinden, maar het is ook schaamteloos als je 2-0 voor staat en binnen vijf minuten de mailaai toelezen. Dat betekent dat je verdediging soep met balletjes was. Lim, dat geld is niet voor de contractarbeiders. Het zijn voor de nakomelingen van de slaven. Oké. We gaan naar de advertenties, mensen. Ik ga zo meteen afsluiten. Laat me even kijken. Ik dacht dat ik nog een interview had, no? Nee. Eén interview heb ik doorgehaald. Dus laten we deze dingen nog snel even doen. We zijn zo terug.
1: Pimi Gudu.
2: Ja, mi lobby. Mi popki. Mi sugrus krati.
1: Shella send money, Jim. Baya me beji. Chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
2: Vrouw. Letja pakoku, heb je ook een Western Union? Onafgozen varen?
1: Nee, mi wan

0: Sensi, odoro baka.
1: Kisap sang, do say wani.
0: Mi popchi, a seti he.
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dala. Mi chis mi man biji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Ana Hollands in never stang. Den no habi, se hebben niet. They don't give. Jonga tiang ting fun.
0: Okay, dan mo chari ga won trawon.
1: Nee. Ik voet naar Chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chisme euro altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat Chalen zijn euro die wala toe. You kon teken. En you tak dif you want doro. Dif mino doro.
1: Nou, deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa euro zo.
0: Ze mij pa euro ne egi ozo.
2: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
3: Doe mee met de STVS WK Toto en win! Een van de vijf fantastische prijzen. De vijfde prijs, een wasautomaat. De vierde prijs, een 55-inch smart TV. De derde prijs, een Galaxy S26 smartphone. De tweede prijs, een ticket naar Curaçao. En de eerste prijs, een ticket naar Amsterdam. SMS daarom nu WK naar het nummer 2020. 1 US per SMS. De trekking is op 31 augustus. De STVS WK Toto.

0: jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedal Venue is the place.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Cautious,

0: 0614-0610. 529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Doe mee met de STVS WK Toto en win. Een van de 5 fantastische prijzen. De 5e prijs, een wasautomaat. De 4e prijs, een 55-inch smart TV. De 3e prijs, een Galaxy S26 smartphone. De 2e prijs, een ticket naar Curaçao. En de 1e prijs, een

0: De STVS WK Toto.
1: Ja, u weet, we kregen... We kregen... straks om 4:00 de wedstrijd Spanje tegen Oostenrijk. En de echte klassico, ja, klassico, laat me niet zeggen klassico, de thriller is Portugal, Kroatië. Laten we even kijken hoe laat die wedstrijd, want ik kom in de war met denk 7 euro of 8 euro. Oh, 8:00 vanavond. Misschien gaan ze verlengen bij Spanje-Oostenrijk. Isabel fase die zien na verlengfase en penalties. Maar 8:00 wordt een enorme spannende wedstrijd. Volg ook Lim op YouTube met de verschillende commentaren en de gasten die we dus brengen. We gaan eruit met een tweetal nummers van Jeff Pokorny. Ik wil iedereen bedanken die heeft meegedaan aan deze uitzending. Meneer Wolf, ja, meneer Dijksteel moet ik bedanken voor het interview. Zeker ook de moeder van de overleden bootsman. Mevrouw Nathalie Souvenir moeten we bedanken. De arts... mevrouw Fong Pin Yu hebben we natuurlijk ook gehad in deze uitzending. En mevrouw Francis uit Holland, die haar mening gegeven heeft over wat de VIP ook opeist. Mensen, een fijne morgen hebben we weer Bagan Natori. Morgen zijn we weliswaar wat langer bezig. Ondanks het feit dat de wedstrijd om 3:00 begint. We hebben wat gasten, dus je moet er naar kijken. Het wordt een leuke Frida Bakana open uitzending, Tamara. Een leuke Frida Bakana open uitzending, dus mis het niet. Nogmaals, de condolences aan de nabestaanden van Jeff. Jeff kennen we heel lang, ook zijn bezig zijn met de dravers. De komende periode gaat u veel over hem horen. Nou, we hebben natuurlijk ook over Jeff tot besluit. Hij kon ons ook behoorlijk aan het lachen brengen met zijn songs. En ook de songs over paimangs en zo. Maar ja, Amali Belibi, Amma Duentori, Amma Vergastuno. En mogen ze ziel en vrede rusten. Nogmaals bedankt voor het betreft deze Bakan Natori. En we zijn er weer morgen met Gods wil om 2:00. Goedemiddag.

0: di politie kom en zak die dinges van mij. Ga je zakken die dinges van jou?
1: Abari miau chai de malo bee.

0: No make me jima cherni boy. No put me a strafu.
1: Slim FM. Omdat het anders kan.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
4: Number one.
1: Number one.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolub.
1: Alkom iguana! Alkom mosquito! Alkom mosquito!

0: Cartoon This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough.
2: Number 1.
3: Number 1.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
1: Yeah. Feel it now. Yeah. Shanda Paul. So me go so then.